0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: King Distortion.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus: alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check. Pas aan. En door.
1: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
10: vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Distortion. Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: You gotta recognize distortion.

0: Extortion.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau.

0: Lees je nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker,

0: je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Kessie, Keno, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: Kink. Distortion.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Het is al even geleden, maar Bees is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
9: Ja, de leeuw komt eraan.
10: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn app.
11: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Hoeg, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, 2e gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, 2e gratis.
10: Boeie.
11: Alle AH barbecueworsten, ook 2e gratis.
10: Zoé.
11: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook 2e gratis.
10: Yes.
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Samen delen we Oranje.
11: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
18: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
19: King. Distortion.

0: wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Kink.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, pof jij even?
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
8: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
9: Streek. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl. Kink.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Poeie.
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Je hebt deals en je hebt Doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: 1 ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: King. Distortion.

0: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actie, bal.
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat.

wereld voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1+1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van

0: De komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
4: Juich mee met

0: 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Hoe, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Hier bij Kink Distortion. Voor de klok van 4 uur kon je luisteren naar het uurtje dat afgelopen zaterdag al te horen was vanaf het South of Heaven Festival. En vandaag kijk ik nog uitgebreid daar even op terug. Dus 2 uur, Bjorn's Betonuur, hier gewoon voor je kiezen, omdat het kan. De track waar we vandaag mee starten is van Death. Dit is Symbolic.

0: South of Heaven heb ik het natuurlijk niet over Death, maar wel over de band Death to All, met oud-leden van Death, Bobby Kublik, Steve DiGiorgio en Gene Hoglan, aangevoerd door Max Phelps, die vocaal technisch gezien nog aardig in de buurt komt van niemand minder dan Chuck Schuldner.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Welkom bij deze South of Heaven recap. En ja, je kunt zeggen over Death to All wat je wilt, maar het is voor mensen zoals ik, die nooit Death live hebben kunnen aanschouwen, een mogelijkheid om de muziek van Chuck Schuldner toch gewoon nog eens een keer tot ons te nemen in een live setting. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond het echt te gek. Sowieso, de muzikanten die op het podium staan zijn stuk voor stuk klasbakken. Als je ziet hoe makkelijk bassist Steve DiGiorgio met een fretless driesnarige bas staat te bassen met zonder pik, met vingers. Echt bizar om te zien. Die man is zo insane goed. En dat geldt eigenlijk voor de rest van de band ook. Want ook een Gene Hoglan die daar vrolijk alle fills wegtrommelt alsof het niks is. Ja, het is gewoon een genot om naar te kijken. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur. Vandaag dus een kleine recap op South of Heaven. Dat betekent dat ik een tweetal bands ga draaien die ik ook heb geïnterviewd. Namelijk The Fifth Alliance en A Night Under Maria's Altar. Die gaan ook voorbij komen. Voor de rest muziek van Mastodon. Jawel, want we hebben deze week weer een weekly pit. En wat voor een. Voor de rest ook nog Prefato. Sepultura gaat voorbij komen en we sluiten af met een band waarvan de plaat op de dag af exact 39 jaar oud is. Welke dat is, nou, dat hoor je straks nog voor de klok van 5 uur. Maar eerst verder met die weekly pit. Die kondig ik vanmiddag al even aan via de socials van Bjorn's Betonuur. Heb ik het over Mastodon. Dit is Your Ghost Again.

0: Your Ghost Again van Mastodon. We hadden op South of Heaven met King Distortion de beschikking over een dedicated porto cabin. En voor de mensen die niet weten wat een porto cabin is, dat is eigenlijk gewoon een containertje waar je in kunt zitten. Met stroomaansluiting, een tafel en wat stoelen. Maar die hadden we helemaal voor onszelf. Met als gevolg dat we daar een kleine studio van konden maken. En wat dus de mogelijkheid bood tot het opnemen van een radioshow. Zoals ik daar bijvoorbeeld gedaan heb samen met Nina Bokker van Muziekje Draaien. En van de radioshow Best Hard voor een Vrouw. Die heb je vorig uur nog gehoord. Mocht je die gemist hebben, die is uiteraard ook terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen van Kink, namelijk kink.nl/podcast of via de Kink-app. Daarnaast hadden we ook de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een aantal muzikanten van bands. Daarnaast heb ik een heel erg tof interview gehad met Sylvain van Savage Lands. Daar komt komende donderdag komt daar nog een stuk van online staan. Een stuk van terug in de radioshow. Maar ik ging ook in gesprek met Natalia van The Fifth Alliance over onder andere de nieuwe plaat die ze hebben uitgebracht, Stena Horia. En dit is daarvan deel 1 van het interview. Natalia van The Fifth Alliance en voorheen ook Jandras. Tof dat je even de tijd hebt genomen om aan te schuiven hier in deze prachtige ruimte op South of Heaven. Yes. Dankjewel voor je tijd alvast even. Jij gaat straks het podium op.
1: Klopt.
0: Kijk je een beetje vooruit naar de show?
1: Oh, 100%.
0: Ja?
1: Ja.
0: Tof. Nieuwe plaat is uit van The Fifth Alliance. Ik moet zeggen, want ik heb hem al een aantal keer voorbij laten komen. Niet alleen in de show, maar ook mij thuis. Ik vind hem echt heel tof. Stena Horia. En ik was benieuwd, want jij bent natuurlijk nieuw in de band.
1: Ja.
0: Terwijl de band bestaat echt al heel erg lang. Ik kan me herinneren dat ik ze volgens mij in een jaartje of 12 of 13 geleden al live heb gezien. Hoe is dat hele proces gegaan van jou als nieuwe zangeres bij de band?
1: Ja, dat was even uit mijn hoofd 1,5 jaar geleden. En ik kreeg van Daniel, de gitarist van Radelucidend, kreeg een appje van, goh, ja, The Fifth Alliance zoekt dus een nieuwe zanger. En ik had zoiets van, goh, ja, kan ik er misschien wel bij gaan doen? Dus toen heb ik auditie gedaan, goed ingestudeerd. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. En die klik, die was het meteen zo goed. Dat samenspel, super open-minded. En ik had zoiets van, nou, zij zijn ook lekker doomy, lekker zwaar, let's go. En ja, zodoende. Ja. En repetitie na repetitie. En ik kon het steeds ook meer mijn eigen maken. Dat vond ik ook heel belangrijk. Nou, moet ik wel zeggen, die eerste show bij de Pit bijvoorbeeld, was ik wel een beetje zenuwachtig. Want dan, ja, je hebt een verwachting vanuit het publiek. Ik was wat stijfjes. En dan hoor ik zo achteraf in een review, ja, ze was wel wat stijver dan de vorige vocalist. En toen dacht ik, daar kan ik wel wat mee. Ja, en mooi. Uiteindelijk ben ik dus ook aan mijn live performance veel meer gaan sleutelen. Tot het dat is wat het nou is, zeg maar.
0: Ja. En hoe doe je dat dan, dat sleutelen? Is dat bij spreken thuis voor een spiegel of zo? Of, ik weet het niet, hè, maar ik opper maar iets.
1: Outfits en performance art. Ik ben toch wel gaan omarmen dat ik gekke dingen toch leuk vind om te doen. Dus bijvoorbeeld, ik ben een paar keer mijn stem kwijtgeraakt afgelopen jaar. En toen dacht ik, ja, nou, dan kan dat niet. Maar wat kan ik dan wel? Okay. En bij The Little Devil was dit bijvoorbeeld heel erg te zien. Bij onze off-road show.
0: Op Roadburn bedoel je?
1: Ja, op Roadburn, ja. Toen heb ik me overgoten met water. Ik had latex aan. En ik dacht, ja, die stem die kan maar zoveel. Ik kan maar één pitch schreeuwen, dat is het. Dus ik heb gewoon allemaal flesjes water klaargezet. Ben voor op dat podium gegaan en heb me gewoon gedrenched in water. En heb daar heel een ding van gemaakt. En dat klinkt misschien wel heel gek als je dat nu zo hoort. Maar ik doe bijvoorbeeld ook scream workshops. En dat is dan ook samen met mensen. En meer dat catharsische opzoeken. En dat probeer ik nou dus ook met mijn performance art naast het optreden zelf. Dus vooral dus met die outfits en performance.
0: Oké. En inmiddels komt dat eigenlijk dus een beetje samen op het podium bij de Fifth Alliance, begrijp ik dan?
1: Ja.
0: Oké, cool.
1: Ja.
0: Dat ben ik benieuwd. Ik heb je nog niet live gezien. Dat gaat straks gebeuren. Dus in dat opzicht kijk ik daar al naar uit. De nieuwe plaat. Het hele schrijfproces rondom de nieuwe plaat. Je bent natuurlijk 1,5 jaar geleden ingestapt. Was die plaat destijds al helemaal klaar? Of is dat echt nog een group effort geworden daarna pas?
1: Beetje 50-50. Okay. Ja, de de instrumentale partijen, instrumentele partijen waren er eigenlijk al. Mm-hmm. Niels schrijft een mooie basis, daaromheen wordt gebouwd. En de lyrics was er voor een deel. En ik heb er bewust voor gekozen dat de main single, Benandanti, dat de lyrics had behouden die Sylvia ooit had geschreven. Mm-hmm. Ook wel als een ode naar haar toe. Ik bedoel, ze heeft een hele mooie carrière erop zitten met de Fifth Lines. Ik dacht, ga dat nou niet overschrijven helemaal.
0: Nee.
1: Maar de rest heb ik wel aangepast. Ook omdat ik... mijn schrijfproces is gewoon anders. En wil ik dat ook echt mijn eigen maken, dan heeft dat net een andere knipoog nodig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je... wat je zegt, aan de ene kant heb je het moment dat je zegt... een soort van ode aan Sylvia vind ik ook wel mooi. Want ze is inderdaad wel heel lang een onderdeel geweest van de band. Heeft ook meegeschreven aan het materiaal. Dat je daar toch denkt van, nou goh, dat wil ik niet volledig wegvragen. Aan de andere kant denk ik ook dat je als vocalist zijn graag ook toch ook wel je stempel wil drukken op een plaat.
1: Oh, 100%. Dat is ook de reden waarom heel het album Stinahoria heet. Mm-hmm. Ik kwam bij die naam, om even over die naam te spreken. Het is een Grieks woord. Mm-hmm. Voor confinement, hele nare gevoelens, verstrengeling. Ja, je zoekt het maar eens een keer op. Je vindt van alles erover. En er is dus geen directe vertaling naar dat woord in het Grieks.
0: Ja.
1: En zo heb ik me ook wel gevoeld tijdens het schrijfproces voor de lyrics van dit album van The Fifth Alliance. Omdat ik mijn plek zo aan het zoeken was in een periode die voor mij ook heel zwaar was. En dat voelde gewoon als een mooie samenkomst van dit woord, wat je in geen andere taal kan vertalen, is gewoon het woord wat ik voelde tijdens heel het schrijfproces. Ja.
0: Ja, dat is dan wel een mooi ding inderdaad. Zo dadelijk heb ik deel 2 van het interview dat ik had met Natalia. Maar eerst even een track van The Fifth Alliance zelf. Van die laatste plaats, Stenoria, is dit Phoenix.

0: Phoenix van de Fifth Alliance van de plaat Stena Hordia. En ik sprak Natalia nog even meer over wat er allemaal nog in het verschiet ligt. Straks het podium op hier bij South of Heaven. Wat hebben jullie verder in het verschiet liggen de komende tijd?
1: Nou, ik kijk heel erg uit naar onze release show op 20 juni in Phoenix, in Breda.
0: Oh, leuk.
1: Waar de band ook gevestigd is in Breda. Dus het is wel belangrijk om daar lekker dan een thuisshowtje te doen. En ik zou vooral zeggen, kom langs.
0: Ja, en ga de nieuwe plaat in ieder geval even luisteren die uitgekomen voor jullie.
1: Precies,
0: ja. Want er is toch wel eentje om... ik ben benieuwd waar het toe gaat leiden, laat ik het zo zeggen. Ja, er zit natuurlijk veel in. De Nederlandse doom, post-metal, black scene is echt heel groot. Is een scene die groeiend is. Met onder andere bijvoorbeeld ook een duister collectief. Ja. Om toch even een klein linkje te leggen waar je ook wel een aardig wat voet in de aarde hebt. En dat vind ik mooi. Dus ik hoop dat dit gewoon weer een nieuwe band is die daar weer een mooie toevoeging aan kan zijn.
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Vooral omdat wij dat blackened doom maken. Ja. Het gaat er lekker hard tegenaan, heeft zijn trage partijen. Maar vooral echt die power erin houden, dat vind ik echt heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Marika, dank voor jouw tijd.
1: Ja, dankjewel, Bjorn.
0: Aldus Natalia van The Fifth Alliance. 20 juni dus staan ze met hun albumpresentatie in Phoenix in Breda. Afgelopen week kon je ook stemmen, even totaal iets anders. Stemmen op The Pitch, dit keer van Privator. En die hadden er echt een prachtig kunstwerkje van gemaakt. Om hun nieuwe EP, The First Call of Magic, te promoten. Ze wilden namelijk dolgraag de track Nocturnal Blasphemy aan je laten horen. Dus bij deze heb ik nog even, zo net voor het blokje reclame, nog de pitch van afgelopen week. Privator, dit is Nocturnal Blasphemy.

0: for me van Prefator. De band die afgelopen week de pitch wist te winnen. Ik heb zodra nu het interview voor je dat ik had met Mamot van A Night Under Maria's Altar. En het antwoord op de vraag welke plaat vandaag exact 39 jaar oud is.
1: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders ga je mis.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: Dit is King.

0: Sepultura met Biotech is Godzilla. Het was een van de vragen die het hele weekend lang boven het festival hing. Zowel Sepultura als de gebroeders Cavalera zouden aantreden en beide zouden materiaal spelen van Sepultura. Aangezien de gebroeders Cavalera met een speciale Chaos AD set zouden komen. En de vraag die eigenlijk het hele weekend boven het festival zou hangen: welke band zou er het beste van afbrengen? En ik ben er eigenlijk heel eerlijk in. Ik vond Cavalera gewoon stukken beter dan Sepultura. Al was het maar omdat sowieso is Max Cavalera is veel afgevallen. Hij ziet er goed uit, hij ziet er fit uit. En je merkt aan alles dat hij gretig was. Gretig om het materiaal van Chaos AD zo vurig mogelijk te brengen. En dat kwam onder andere bij zo'n Biotech Godzilla die ik zojuist draaide. Wat overigens een van mijn favoriete tracks van die plaat is. Lekker schuurt een beetje die grindcore aan. Hij bracht hem ook vol passie, vol vuur, vol... Ja, de hele band zit er gewoon gretig de tanden erin. En je merkt aan alles dat het publiek had dat nodig. Die verlangde daarnaar, die vroegen daarom. En dat leidde tot een hele toffe show van Sepultura. Dus nee, sorry, dat is even verkeerd. Niet van Sepultura, maar van Cavalera. Dus mocht je toevallig in staat zijn om Cavalera nog komende week ergens mee te pakken, dan wil ik je dat zeker even aanraden. Nights Under Maria's Altar stond ook op South of Heaven. En ik ging in gesprek met frontman Nawot. Nawot van A Night Under Maria's Altar. Tof dat je even tijd hebt hier op South of Heaven om even aan te schuiven bij de microfoon. Hoe is het met je?
1: Ja, ik ben best wel nerveus.
0: Ja, toch?
1: Ja, jawel. Dit is wel voor ons de grootste show die we doen tot nu toe. Mm-hmm. En ik heb wel grote podia's mogen zien. Ik mocht wel mee met andere bands. Maar als je zelf er staat, dat is wel echt toch de mijn handen aan het trillen zijn. Gelukkig zie je niet, maar het is wel pittig.
0: Ja, want dit is natuurlijk, het is niet jouw kindje, maar het is wel een band waar je echt betrokken bij bent geweest. Ik heb jou er in het verleden ook over gesproken in de radioshow. Ja. Omdat echt, het is echt een collectief eigenlijk, ja, van mensen waarin en uitvliegen. Maar waar jij toch wel een van de steady factoren bent, zeg maar.
1: Ja, klopt. Ja, eigenlijk sinds de nieuwe release die we hebben uitgebracht, mm-hmm, is dat juist wel meer een vaste formatie geworden. Omdat ik merkte dat de behoefte die ik had voor vastigheid, mm-hmm, werd groter dan de mogelijkheid om talent te kunnen ondersteunen, of zo te zeggen.
0: Okay, ja.
1: Dus ik heb wel die keuze gemaakt om voor deze cyclus die we nu aan het doen zijn met deze nieuwe releases, om vaste members te hebben eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik wel grappig, want dan kijk ik naar de release aan, de single Thresholds Blade. Dan zie ik er toch twee bands bij staan die er als feature op zitten.
1: Klopt.
0: En Deep Root en Onio, dus dat vind ik toch wel grappig.
1: Ja, de Belligerence met Deep Root is eigenlijk al een lange tijd uit. In 2024 was hij uitgekomen. En Onio zat eigenlijk in de formatie van een Night Army's Altar. Hij is ook zelf een drum en bass producer.
0: Ah, okay,
1: en daarom dat hij als feature erop staat. En sinds het moment dat we The Withering hebben uitgebracht, dus dat de Thresholds Blade maxi single compleet was, toen hebben we gezegd: oké, dit is onze line-up, dit is wie we zijn. En dat zijn wij met z'n zessen.
0: Yes, oké, cool. Met z'n zessen draai ik toch het podium op hier op South of Heaven. Kijk je er een beetje naar uit?
1: Ja, dat is echt ik weet niet welke woorden ik moet zoeken om dit te zijn uitschrijven. Maar ik ben zo... Ik droom over dit, weet je wel. Gewoon, het is elk detail, elk moment. Elke keer dat we repeteren, elke keer dat ik alleen repeteer. De praatjes, de momenten, alles me eraan. Ik zie het gewoon voor me of zo.
0: Ja.
1: Ook al zijn er maar 5 mensen in die tent, wat ik niet hoop. Maar ook al zou het zo zijn, dan zijn die 5 mensen die gaan gewoon de beste show van ons meemaken die wij kunnen leveren op dit moment.
0: Ja.
1: Daar gaan we gewoon voor.
0: In hoeverre bereid jij zo'n show als dit dan tot op de puntjes voor?
1: Ik denk dat ik heel veel dromen die ik heb. Dus mm-hmm, 's nachts dan denk ik gewoon, misschien een circle pit hier. Of misschien een, weet ik veel. Dus met die zwaarden was ook gewoon een idee.
0: Ja.
1: Dat werk ik gewoon de dag ernaar uit. En eigenlijk is het gewoon elke dag dat ik wel ergens aan denk. Want zo heb ik gisteren de set gerepeteerd. En toen belde ik mijn andere vocalist, want we hebben 2 vocalisten. Van, ik zit eigenlijk aan te denken om dit te doen. Want het kwam in me op. Ja. Kun je dat doen? Hij zei, is goed. En zo bouw je zeg maar aan die live show.
0: Ja.
1: Voor mij dan.
0: Oké. Nee, elke band pakt het op een andere manier aan natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik bedoel, je hebt ook gewoon mensen die zeggen, we stappen podium op en we zien wel wat er gebeurt.
1: Ja, nee, ik durf dat niet. Nee, ik denk wel dat we... Althans, ik kan persoonlijk wel vertrouwen op mijn kwaliteiten. Want ik mm-hmm, oefen wel heel veel. Ook als het gaat om movement, als het gaat om stamina. Maar tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk om... Als je een professioneel product neerzet, moet er wel een bepaalde vorm van consistentie in kunnen zitten.
0: Ja.
1: Natuurlijk, setlist spreekt voor zich. Maar sommige bands doen zelfs de setlist gewoon wisselen per show. Wat ik heel vet vind, maar dat zou ik echt niet durven.
0: Nee?
1: Nee, dat zou ik echt niet durven. Ik vind het wel fijn om een bepaald soort rode lijn in de set te hebben. En ik denk dat we dat aan de hand van de shows die we hebben gedaan... Dat is echt een soort van bijtelen aan een soort van marmerblok, weet je wel? Dat is als je echt het juiste vindt. Maar in dat marmeren blok zijn er zoveel mogelijke kunstwerken die erin kunnen zitten of zo. Okay. Zo denk ik naar.
0: En hoe ga je dat dan doen als je straks bijvoorbeeld nieuw materiaal hebt? Gaat dat dan een soort van toevoeging zijn op dat marmeren blok? Of ga je dan echt alles weer helemaal omgooien? Ga je dan weer opnieuw beginnen en haal je dan bijvoorbeeld de punten waarvan jij denkt, nou, dit werkt er supergoed, dit ga ik eruit halen. Dat blijft, dit werkt er minder, dat gaat eruit. Hoe ga je daarin te werk?
1: Ja, spoiler alert, we zijn dus bezig met nieuw werk al.
0: En, kijk, dat is altijd mooi.
1: Al is best wel ver al met nieuw werk, om het zo te zeggen. We zijn van plan om dit jaar nog iets uit te brengen eigenlijk. Maar ik denk dat ik het wel ga aanvliegen op de manier hoe ik het eerst deed. En dat is gewoon eigenlijk heel vaak doen.
0: Ja.
1: Heel vaak de set doen en dan misschien één of twee nummers wisselen. En ook kijken van hoe zou ik er zelf op reageren. De set filmen, terug luisteren, terugchecken. En zo gewoon eigenlijk zo van nieuw kunstwerk maken. Want elke show verdient, vind ik wel, die aandacht, om het zo te zeggen.
0: Aldus Nawot van A Night Under Maria's Altar. En als je dan denkt, goh, dat achtergrondgeluid, wat is het allemaal? Nou, dat was in dit geval was het de soundcheck van volgens mij Flotsam & Jetsam die bezig was. Die kon je tussendoor nog mee horen. Want ja, dat is natuurlijk wel een ding als je op een festival zit en je zit daar in de backstage en je hebt dan een mogelijkheid om dingen op te nemen. Ja, is de kans vrij groot dat er zo her en her wat lekgeluid is, zou je het kunnen noemen. Geluid wat rondwaart over het terrein waar je last van hebt als je dingen opneemt. Het is dan eenmaal zo. Ik zie dat allemaal gewoon als een hele mooie bijkomstigheid voor jullie. Om dan toch misschien iets mee te pakken van het festivalterrein South of Heaven in Maastricht. Over A Night Under Maria's Altar. De nieuwe single Threshold Blade werd al benoemd. Bestaat uit een drietal tracks waarvan The Withering onlangs uitkwam. En dat is deze. There's only the eye of the sun.

0: Night Under Maria's Altar met The Withering. Ik ging nog verder met Nawot in gesprek over onder andere hoe belangrijk het is om kritisch te zijn op jezelf.
1: Je bent heel kritisch op jezelf,
2: ja,
1: denk ik dan.
2: Absoluut, absoluut.
1: Ja. Hoe belangrijk is het voor jou om dan feedback te krijgen van publiek, van bandleden, van andere mensen die de show komen checken?
2: Ik denk dat dat bijna belangrijker is dan wat ze ervan vinden of zo. Want ik,
1: okay.
2: Ja, niet per se, maar meer van... Ik had vorig jaar mijn afstudeershow bij de Rock Academie. Mm-hmm. En toen kwam een leraar naar me toe. Goed gedaan, man. Ik zei, oké, thanks, man. Maar wat kan er beter? Dat was gewoon mijn eerste vraag die ik stelde. En dat is eigenlijk best wel vaak de eerste vraag die ik stel. Als iemand waarvan ik weet dat hij de expertise heeft. Of juist niet.
1: Ja.
2: Want dat is ook net zo belangrijk. Want een gemiddelde bezoeker heeft ook een bepaalde ervaringsvorm, zeg maar.
1: Zeker waar.
2: Maar ik vind het altijd heel fijn om dat te weten. Het maakt niet uit hoe hard je voor me bent. Want dan weet ik wel wat ik aan moet werken.
1: Ja, en misschien ook dat het niet voor hem of haar is. Dat kan ook, hè?
2: Ja, ik geloof... Misschien raar om te zeggen, maar ik geloof wel dat metal in het algemeen... Zeg maar, zo'n festival als dit, of je kijkt naar andere grote festivals... is echt een soort van extreme levenservaring. Ja. Of zo. Net als een bungee jump of skydiving, weet je wel. En ik denk echt, de mensen die zeggen dat ze dit niet vet vinden... of nou onze muziek is of het algemeen metal... Ja, die hebben gewoon een paar keer gewoon nodig, denk ik misschien. Ja, gewoon even, ga een paar keer de shows checken. Ga misschien een keer de morspit in voor de grap en kijk wat er gebeurt.
1: Nou, ik denk dat je daar wel iets moois aanboort. Want ik denk dat iedereen zijn allereerste metal show... of allereerste metal festival nog helder voor de geest kan halen.
2: Ja, tuurlijk.
1: Wat was jouw eerste?
2: Zo, dat was mijn eerste. Ik denk zelf misschien of Changing Tides in de Hall of Fame tijdens popronde. En dat was echt heel lang geleden. Toen leerde ik dus ook Bas kennen.
1: Ja.
2: En anders, mijn eerste eigen solo concert waar ik heen ben geweest... was toen met SLA Dying. Wat met hun gebeurd is, eenmaal ja. Maar ik was heel erg fan van hun, omdat dat was een van de eerste bands die ik luisterde... tijdens de race games die ik speelde. Weet je, ben je gewoon 10 en dan heb je gewoon zo'n Xbox en dan speel je dat.
1: Ja.
2: Dat was het eerste solo concert en ik kan me gewoon heel goed herinneren... dat ik echt dacht van, wow, die mensen gaan echt heel gek. Die begonnen allemaal te rennen en zo en ik was helemaal niet van dat. Maar nu sta ik zelf gewoon lekker in de moshpit te springen en zo. Dus dat is wel,
1: Maar zo'n ervaring is wel een soort van key moment. Ik bedoel,
2: bizar.
1: Ik weet dat ik dat bij de allereerste show was... Machine Head in de Brabant Hall in Den Bosch.
2: Oh, wow, gelijk grote show ook, of niet?
1: Ja, nou, 95, toen waren ze niet zo groot. Nee, 97 moet ik zeggen. Toen waren ze niet zo groot. Maar toen hadden ze net de tweede plaat uit. The More Things Change, de gekke plaat. Ik kocht een kaartje, dat was mijn allereerste show. Ik was 15, denk ik. 14, 15, rond die koers. Zelf met de trein vanuit Bokstel naar Den Bosch.
2: What?
1: Dat was natuurlijk al een wereldreis voor mij.
2: Ja.
1: Dus dat was voor mij een hele ervaring. En daar zag ik voor de eerste keer Entombed. Want die stond in het voorprogramma. En Machine Head dus. En dat was voor mij echt een ervaring. Van ik dacht, wow, dit is te gek. Ik wil dit meer.
2: Ja,
1: weet je wel, dat. Dus, in dat opzicht vind ik het altijd mooi dat als je aan mensen vraagt... van, goh, wat is nou je eerste echte concertervaring geweest? Dan is die eerste die is helder. Die tweede die gaan nog wel. Die derde... Ik zou niet weten wat mijn derde show is geweest. Mijn tweede weet ik nog. Dat waren Heideroosjes. Mijn derde.
2: Nee, ik zou het ook niet weten. Nee. Maar ik denk ook... Zeg maar, wij gaan echt naar heel veel shows ook, toch?
1: Ja. Dus
2: dan is het ook, zeg maar... Op een gegeven moment morft gewoon een beetje de ervaring of zo.
1: Ja.
2: Dat je gewoon weet van... Oké, je weet wat je kan verwachten. Maar het tegelijkertijd ook weer verfrissend of zo.
1: Ja. Maar terug te komen dan naar A Night Under Maria's Altar.
2: Mm-hmm.
1: Het is natuurlijk heel tof om mensen die een eerste keer bij jullie komen kijken... of überhaupt een eerste show meepakken dat het voor jullie is. En dat het dan wel eentje is waarvan jij denkt... ja, dit is wel A Night Under Maria's Altar in Optima Forma.
2: Ja, dat is ook toevallig gebeurd. Dus met die afstudeershow. Ik had gewoon vrienden van mijn voetbalteam meegenomen... en mensen uit mijn eigen stad en die wisten echt niet wat ze meemaakten... toen ze mensen voor het eerst zagen crowdkillen. Het is gewoon karate en zo. Ik zeg, ja man, gewoon lekker meedoen. En ik stuur al die video's van al die hardcore pits naar hun... en hun waren echt een beetje bang, maar ik zeg... doe gewoon lekker mee. En je ervaart het vooral. Ja. Dat wil ik graag meegeven aan mensen. Ik denk dat... dat crowd-interactie bij ons heel hoog staat.
1: Mm-hmm.
2: Voor mij persoonlijk sowieso. Want ik vind het wel fijn of zo... dat de crowd weet dat wij het voor hun doen. Om zo te zeggen. Tuurlijk, we spelen zelf de muziek, maar... Het publiek is, zeg maar... Ja,
1: het is een gezamenlijk iets.
2: Ja, ik zeg ook altijd... We are a Night Army's Altar. In de zin van op het einde. En dan wijs ik ook echt naar ons allemaal. Want dat zijn we ook met z'n allen op dat moment eventjes, weet je wel?
1: Ja. Maar mooi. Ja. Dankjewel, man.
2: Thanks.
1: Ik wens je straks heel erg veel plezier. En veel succes op het podium.
2: Ja,
1: zet hem
2: thanks.
1: Op. Ik kom zeker even kijken.
2: Ik ben echt nerveus, man.
0: Anders, Nawot van A Night Under Maria's Altar. En dan mocht je nu bij je eigen afvragen. Ja, allemaal leuk en aardig, maar... Hoe is dat dan gegaan bij die show van A Night Under Maria's Altar op South of Heaven dit jaar in Maastricht? Nou, dan wijs ik je heel erg graag even op de socials van Bjorn's Betonuur. Want daar heb ik een hoop filmpjes staan van heel veel mensen die op South of Heaven stonden. Zoals A Night Under Maria's Altar, zoals The Fifth Alliance, zoals Death to All, zoals Sepultura, zoals Cavalera die Sepultura speelde. Ga even lekker kijken, grasduin even door de filmpjes heen en dan krijg je een aardig idee van hoe het er daaraan toe ging. En dan kan ik je meteen tippen voor volgend jaar. Want het festival gaat, als het goed is, volgend jaar weer plaatsvinden. Dan even uit mijn hoofd, ik dacht 4 tot en met 6 juni. Wederom bij de Gashouder in Maastricht. Dat gezegd hebbende, we hebben nog één track over die ik je dolgraag wil laten horen. De plaat die op de dag af 39 jaar oud is. Van een band die nog steeds toert. En die dus komende zomer, of eigenlijk over 3 weken, op Jera On Air staat. Dan heb ik het over de band die destijds de plaat uitbracht onder de naam Join The Army. En dan weten de echte kenners al dat als de plaat Join The Army heet, dat ik het heb over Suicidal Tendencies. Komende zomer dus. Onder andere op Jera On Air in IJsselstein. En nu hier bij Bjorn's Betonuur op Kink Distortion. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.
2: Kink Distortion. Everything loud.
1: No alternative.

0: Welkom bij De Loodzware Jongens en welkom bij South of Heaven.
1: Yay.
0: Dit weekend maken wij een uitzending rondom dit Bourgondische festival. En leuk dat je luistert. Zometeen hebben wij onze eerste gast.
2: Ja.
0: En die zit hier al aan tafel.
2: Ze zijn er al.
0: Die gaan wij zometeen even aankondigen.
2: Ze waren zo gretig.
0: Ja, absoluut.
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar moet ik jou nog voorstellen, Rick?
2: Dat hebben we nu bij deze gedaan.
0: Het is een iets andere uitzending dan anders is het dit keer. Dus ik wou ook wat patronen loslaten die we normaal gesproken wel hebben.
2: Ja, dat gaat vanzelf.
0: En wij zitten hier nu. Ik zit net met jou hier, Rick.
2: Ja.
0: Sid loopt ergens als goed als radioreporter rond. En onze Rutger heeft net met Berserker Legion opgetreden in Tsjechië, volgens mij.
2: Ja, die komt er
0: en
2: zo
0: En is
2: aan,
0: ondertussen aan het terugvliegen naar Schiphol. En komt dan
2: volgens... Ja, ik weet niet. Volgens mij land, hier heb je toch ook een vliegveld. Dus kan hij toch in Maastricht landen?
0: Dat lijkt mij handiger.
2: Wacht je dat even aan die piloot?
0: Even droppen, ja. Ik snap het ook niet. Maar goed, dus even afwachten. Maar hij is als goed
2: net vanavond.
0: Net op tijd terug bij ons interview die wij zo meteen hebben. Met wel een bijzonder iemand. Wie dat is, dat gaan we zo even verklappen. Maar eerst even een band die hier ook optreedt. Ik ken ze eigenlijk niet. Bone Reaper.
2: Nee.
0: Kennen jullie Bone Reaper?
2: Volgens mij heb ik de naam al eens gehoord, maar muziek?
3: Oh,
2: nee.
3: Bone Reaper, toch? Bone Reaper?
0: Is het Reaper? Ik dacht Reaper.
3: Rapper, toch?
0: Oh, Ripper, je hebt hem gelijk.
2: Oh, dan ken ik ze wel.
0: Jij kent ze dus wel, trouwens.
3: Ja, ik ken de naam. Maar het is hardcore.
0: Is dat jouw ding?
3: Niet helemaal.
0: Nee, hè?
3: Maar ik vind het wel vet. Ik vind de energie wel tof.
0: Nou, energie is tof, inderdaad. Ja. Goed, en het nummer duurt ook maar ruim 2 minuten. Dus ik dacht,
2: dat korte nummertje.
0: Dat gaan we volhouden, denk ik. Lekker. We gaan luisteren naar Bone Reaper, inderdaad. State of Mind. En dat is een nieuwe single, trouwens.
2: Nou.

0: Oh.
1: Zo.
2: Heel lekker.
1: Dat, dat is het enige voordeel van hardcore. Het is ook heel snel weer klaar.
2: Zo korte nummers, maar dit is dan hardcore. Wel, ik vond dit wel lekker klinken. Ik vond
1: het wel, toch?
0: Ja, lekker groovy.
2: Een goede sound ook.
1: Ik begin er steeds meer van te houden. Ja, nee, ik vind het, heeft al best wel veel metal. Begin
2: je,
1: er ook.
2: Je begint steeds meer van te houden.
1: Ja, ja, ja, ik moet zeggen, het heeft best wel veel metal.
2: Ja, dit zeker.
1: En dat metalstuk vind ik tof.
2: Ja. Ik vond het ook wel goed.
1: En voor de rest, ja goed, ja. Maar ik vind het wel leuk.
2: Nice, Bone Ripper.
1: Bone Ripper, die inderdaad ook hier bij South of Heaven optreden. Maar we gaan even naar de band die vandaag startte.
2: Ja.
1: En dat en zijn de heren van Nephilim.
3: Ja, ja. Hoi! Hey.
1: Hey. Ja, ja, even een applaus.
2: Yes.
4: Dat is een mooie applaus.
2: Dat is snel afgekapt, hoor.
1: Ja,
2: dat
1: is afgekapt.
2: Je moet niet te veel
1: schoenen gaan lopen natuurlijk, heren. Hoe was het trouwens als eerste te starten om 11:30 ochtends?
5: Vroeg.
1: Vroeg, hè?
5: Ja.
2: Hoe laat moest je zijn dan van de soundcheck?
5: Dus vraag
2: maar dan af. Soundcheck? Had je geen soundcheck?
5: Elke soundcheck.
1: Oh, ja. Heb je nou een soundcheck gehad?
6: Antwoord op de eerste vraag. We waren hier met z'n allen rond 8:15.
2: Oh, wow,
6: dus
2: het
6: was
2: ja.
6: Lekker op tijd. We konden een beetje alvast een ontbijtje. Maar het idee was inderdaad een soundcheck. Maar ja, toen hoorden we in één keer... Ja, Megadeth moet nog opbouwen. De hele zooi.
2: Dan mag je wijken, hè?
6: Ja, we waren denk ik toch maar zo coulant van oké, prima, ga maar voor.
1: Dat is
6: prima. Kom maar door, kom maar door.
0: Kom maar jongens, kom maar.
6: Maar ja, dat duurde volgens mij iets langer dan gedacht. Of tenminste, geen idee. Maar soundcheck, die was er niet heel erg.
2: Ja, oké.
1: Okay. Trouwens, heel even voor de luisteraar, even misschien een voorstelling. We hebben Tijn nog. Tijn, je bent de...
0: Ik ben de vocalist van Nephilim.
1: De vocalist en...
5: Ik ben Martijn, de drummer.
1: De drummer.
6: De makkelijke naam, Ralf, gitarist.
1: Kijk, nou heeft de luisteraar een beetje idee wie is.
5: Jazeker.
1: Wat ik even wil weten, want jullie zijn met Jotun op pad geweest. Klopt. Door heel Europa overheen. Ja. 19 optredens.
6: Ja.
1: Hoe was dat?
5: Fantastisch. Echt fantastisch.
1: Ja, je hebt zelfs een mooi shirt aan van Jotun.
5: Ja, moet toch een beetje...
1: Fan geworden?
5: Nee, hij lag als eerste in de kast. Nee, is gewoon, ik was al fan van ze voordat ik op tour ging.
1: Ja.
0: Ik ben ook schilder.
5: Dus het was echt een hele eer om met hun op pad te gaan. Maar wat een tour, wat een mensen... 19 dagen zijn voorbij gevlogen.
1: Ja, dat geloof ik. Ja, Rick, jij bent wezen kijken.
2: Ja, ik ben in de helling
0: dat
2: geweest.
0: Wij, ja,
1: ja, ja, mij lukte het helaas niet meer.
2: Ja, ik zei net al, dat was tegen jou volgens mij. Ik
5: ja, klopt.
2: Vond, ja, Jotun in Veen. Jotun vind ik wel leuk. In Veen vind ik iets minder. Maar ja, Nephilim was de band van de avond.
1: Ja?
2: Absoluut. Ja, het was echt fantastisch.
5: Het was,
2: ik hou er ook van. Dat vond ik hier trouwens ook. Het was lekker hard. Het moet ook metal zijn, weet je wel.
1: Ja.
2: Dat van Lumen moet ook gewoon...
1: knallen.
2: Weet je, ja.
1: Dat was wel voor elkaar.
2: Ja, vind ik wel. Nee, ja. En de helling, ja, het is mijn thuishaven. Ik woon daar om de hoek. Maar dat is gewoon een vette zaal om te spelen, man. 100%. Mooi licht, mooi podium, ja. Goed geluid.
1: Ja.
2: Hadden jullie ook, was echt vet.
1: Okay, hey, ging ook vandaag alles goed? Ja, of is er iets wat niet goed ging?
6: De ochtend,
1: ja. Lang en taai.
6: Nou ja.
1: Maar op het podium ging wel alles goed.
6: Ja, nou dan heb ik gezegd van we hadden geen soundcheck. Dus dan moet je heel erg switchen en echt wel bijna. Okay, automatisch piloot is niet hoe je moet noemen. Maar je weet wel wat je moet spelen, maar je hoort dan niet wat je wil horen.
5: Ja,
6: dus moet je wel heel gefocust moet je zijn.
5: Echt een beetje blind in zo van oké, we moeten nu spelen. We weten niet zeker of het werkt, maar we gaan het gewoon doen.
1: Ja, precies.
2: Maar is het dan de monitors? Of is het want jullie hebben in-ears of niet?
6: Nee, we hebben geen in-ears. Dus het is echt,
2: dat monitor, is echt de monitors was, afhankelijk. Ja.
6: Laten we zeggen 11:30. Toch? Moest om 11:30 spelen? 11:30, toen was het van... Oké, nu kunnen jullie je eerste linecheck een beetje doen.
2: Ja, ja.
1: Okay. Dat is best een uitdaging, toch?
6: Dat is best een uitdaging, ja.
1: Want hoeveel tijd had je bijvoorbeeld bij Jotun er dan voor? Waar moeten de luisteraar aan denken?
6: Nou ja, bij Jotun was het wel iets anders. Want dan kom je al vrij vroeg in de middag kom je aan. Dus dan gaat eerst Jotun in een uur, anderhalf uur soundcheck... een hele rambam doen, in Veen, uurtje of zoiets. En dan hebben wij, volgens mij was het ook een uur of zo... dat je dan die changeovers doet en dan echt de soundchecks.
1: En hier is 5 minuten, dat is even het verschil.
6: Zoiets, ja. Ja. Ik weet niet eens
1: of... Heb je er last van gehad? Of denk je, nou, bij Jotun had ook al in 5 minuten gekund eigenlijk? He, dat je denkt van, nou...
0: Ja, de monitorwensen was vooral een dingetje. Daar zijn we gewoon niet aan toegekomen.
1: Ja.
5: Ze hadden ook een paar technische probleempjes hier en daar. Het werkte niet allemaal zoals ze wilden. Dus het was even een beetje chaotisch.
0: Ja. Maar toen we eenmaal lekker aan het inkomen waren... toen ging het wel op rolletjes zo, hoor. Toen hadden we hem, zeg maar.
1: Ja.
6: Ja, de nummers zitten er wel gewoon in. Dus je weet wat je moet doen.
1: Ja.
2: Klopt. Ja, maar je wilt het ook graag horen om zelf ook die feel en die kick te krijgen.
1: Nee, dat snap ik. Snap ik. Hey, zijn je al met nieuw materiaal al een beetje bezig, zeg maar? Oh, door nu naar de drummer geweest?
6: Ja,
1: door
6: de drummer.
5: We zijn intussen best wel druk bezig om nieuwe ideeën vast te leggen. Maar het plan ligt er wel. Maar we zijn nog steeds nat. Gewoon tussendoor bezig om ideeën vast te leggen en daar nummers uit voor te schrijven.
1: Ja. Ja. Dus het zit nog een beetje in de ontwikkelfase, ja, zeg maar.
5: Absoluut.
0: Klopt, maar er wordt hard gewerkt. Er wordt hard gewerkt.
1: Oké.
2: Okay, als je heel veel speelt, heb je dan ook nog wel genoeg tijd voor om die nummers? Want jullie hebben veel gespeeld nu natuurlijk.
0: Dat klopt.
2: En dan spelen jullie of maken jullie nummers on tour? Of is het echt van, nou, nu even niet meer spelen en dan schrijven?
0: Ja, we hadden daar wel dus een beetje over nagedacht. Zo van, oh, dan gaan we even kijken of dat te combineren valt. Nou, dat was dus niet echt. Zijn er echt niet echt aan toegekomen zo. Maar ja, nee, inderdaad, als we spelen, dan gaat dat meestal op de voorhand. En dan, ja. Ja, de rest plannen we eigenlijk een beetje daarbuiten om in sessies met z'n allen.
1: Want hoe vaak oefenen jullie in de week? Eén keer?
5: We proberen eigenlijk elke week wel samen te komen om te schrijven vooral. En wanneer er een grote show is zoals dit nu, gaan we even een keer weer de oefenruimte in om even het roest een beetje af te slaan.
1: Ja, precies. Nou, ik ben wel heel nieuwsgierig naar jullie derde album. Zeker. Die wordt denk ik ook wel een soort van cruciaal. Ik wil er niet de druk op voeren. Maar,
6: Wees maar niet bang, die druk die kennen we al.
1: Ja,
6: je bent niet de enige die dat doet.
5: Je wordt door mijn persoon goed opgeruimd.
0: Nee, dat klopt inderdaad.
1: Ik vind dat je echt een stap voort hebben gedaan met het tweede album. Absoluut. En dan hoop je dat het derde album datzelfde doet als het tweede album. En dan ga je denk ik wel als een raket, denk ik.
0: Ja, we moeten het zeg, nog meer uitpakken, zeg maar.
1: Ja.
0: Ik bedoel, Circuition was al top. Maar we moeten veel beter dan dat neerzetten nog.
2: Ja. Nou, mooie ambitie.
1: Ja. Zeker.
2: Ja, dat is het. Maar dat moet het ook, wel dat moet ook zo zijn. Maar we moeten minimaal zo goed of beter.
0: Toch?
1: Ja.
0: Net beter.
2: Ja, je gaat niet verminderen.
1: Op een gegeven moment, wij zijn al bezig die keuzes maken. En soms maken ze keuzes waar ik denk van, nou, dat had ik zelf niet gedaan. Moet iedereen natuurlijk lekker zelf doen. En, maar soms worden er ook keuzes gemaakt. En je denkt van, ja, maar dit is echt heel erg
2: standig.
1: Maar
2: niet geen keuze. We gaan nu een minder album maken. Dat,
1: ja, nu echt een keertje minder.
2: We hebben geen keuze.
1: Ja, dat is waar. Nu, gewoon lekker kut album
2: maar
1: maken.
2: Maar je kan er een andere stijl op willen of zo. Dat zou kunnen.
1: Nee, dat is het meer. Ja. Hè? Dat je dan meer keyboards toelaat of meer dat. En soms pakt dat wel goed uit. Dan denk je van, oef.
2: Maken.
5: De intentie is er wel inderdaad de stijlen die we nu combineren om die steeds een beetje verder te ontdekken.
1: Ja.
0: Ja,
5: en ook steeds het extreme weer wat net even iets extremer aan elkaar te leggen.
1: Ja, ja, precies. Precies.
0: We hebben natuurlijk ook een nieuwe recente bassist. Die is ons vorig jaar is die bij ons gekomen. En die heeft ook wel een hele toffe stijl en sound. Dus daarop bouwen we ook wel. Ja. Dus ik vind wel heel vet waar we naartoe gaan nou met die nieuwe plaat. Het is ook wel wat anders.
5: Het heeft zeker met Lorenzo erbij wel weer een hele frisse dynamiek.
0: Zeker.
1: Ja, wat is de achtergrond van Lorenzo qua muzieksmaak?
0: Oh, van alles.
5: Veel.
0: Van
1: alles.
5: Hij is in Flames veel, maar hij is ook heel erg fan van funkmuziek ook. Dus er ligt overal uit.
1: Funkmuziek.
2: Ja, slappen.
1: Dat ga je niet meenemen in de ideeën van de volgende plaat.
0: Hey, wie weet.
5: Misschien een ska-beat.
0: Toch?
1: Ska-beatje tussendoor.
2: Niet om hele slechte ideeën gaan brengen. Dat
1: is geen goed idee dan. Hè? Dan gaan we de verkeerde kant op. Nou goed. Hey, jongens, wij gaan een nummer draaien van Nephilim. Grand Denial.
0: Hey, de laatste.
1: Volgens mij, ik vind het wel een vet nummer.
2: Ja.
1: Oh, toch?
2: Zeker.
0: Nice.
1: En
2: de plaat is vet. Dus,
1: ja, zeker. Absoluut. Deze ook.
2: Deze ook.
1: Jongens, mag ik je ontzettend bedanken. Wat is trouwens het eerste volgende wat jullie gaan doen? Wat is hierna het volgende voor Nephilim?
0: Het volgende is inderdaad gewoon vooral weer terug naar de tekentafel voor het nieuwe materiaal. En qua live hebben we Burning Q Festival in Freisenbüttel.
1: In
0: en dat is in juli. En dan gaan we dus met The Haunted en Gravedigger en dat soort bands allemaal meespelen. Dus daar hebben we ook wel
2: zin in. Immolation.
1: Ook. Oh, dat is helemaal. Die nieuwe plaat is ook vet.
2: Ja,
0: vind ik ook.
1: Jullie hebben alleen maar vette plaat uitgemaakt, Immolation.
2: Maar Gravedigger is ook een grote naam.
0: Ja,
1: hele grote. Nee, klopt.
2: Ook nog.
1: Nou, het volbakken. Jongens, het gaat jullie goed. En we houden jullie in de gaten. En we gaan nu eventjes draaien. Een heerlijke Grand Denial van Nephilim.
0: Yo, tot de volgende keer.

0: zware jongens.
1: We staan hier met Lex Vogelaar. En ja, Lex, wat, en oh, voor de laatste die ik niet weet, hè, Orphanage. Jij was toch wel dé man van Orphanage, Lex?
2: Nou, ik was in ieder geval degene die het heeft opgericht. Maar uiteindelijk werd het een enorm democratische club. Dus ik kan niet alle credit op me nemen.
1: Oh, dat niet. Oké, okay. Ja, dat is wel jammer inderdaad, ja. Maar Lex, wat doe jij hier? Ik neem aan gewoon als liefhebber, maar of heb je nog een doel hier?
2: Nou, ik ben eigenlijk uitgenodigd door Roger Rutte, een van de organisatoren. Heel stiekem wil hij een babbeltje met ons maken over een eventuele orphanage-reunie.
1: Oh. Oh, ik vertel wat meer.
2: Nou ja, dat mag absoluut niet verder verteld worden.
1: Oké. We zijn even een orphanage-reunie en we gaan er voor de rest niet over uitweiden. Welk jaar?
2: Daar is nog helemaal niks over gezegd.
1: Oh, oh. En je vertelde net ook dat je ook bezig bent met wat muziek. Toch wel ook schrijven en zo?
2: Ja, ik ben inderdaad weer opnieuw aan het schrijven. De laatste 5 jaar of zo. En dat is niet specifiek voor Orphanage bedoeld. Of voor een reunie of zo. Maar gewoon vanuit mezelf. Omdat ik gewoon weer zin had om muziek te maken. Ik heb het ruim 15 jaar niet gedaan. Dat was toch wel een gat in mijn leven. En ja, dat ben ik eigenlijk weer opnieuw aan het opvullen.
1: Nou, leuk man. We hebben al gezegd, hè, je kon even bij ons in de show. Moet even een datum prikken. Samen met George Oosthoek. Hoe gezellig is dat?
2: Ja.
1: En dan vind jij, het is trouwens een Bourgondisch festival. Hoe Bourgondisch vind jij het?
2: Ja, super Bourgondisch. Lekkere bieren. En ik moet zeggen, ik heb heel lang in Maastricht gewoond. Dus ik ben hier half thuis. Ik woon er nu niet meer. Maar het is voor mij een soort thuiskomen.
1: Ja. Hey, dankjewel Lex. Nog heel veel plezier hier. En tot in de studio.
2: Yes. Dankjewel. Tot dan.
1: Doen we. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: De loodzware jongens.
1: We zitten hier met de band The Fifth Alliance. En zij treden op, niet op het hoofdpodium, maar hoe heet die andere podium?
3: Fondstage,
1: dat is hem inderdaad, ja. Treden ook wat DJ's op. En trouwens ook nog Emil Roemer, by the way.
3: Ja.
1: Maar hier zitten we met zangeres Natalia.
4: Ja.
1: En?
3: Gitarist.
1: Matthijs, kijk aan. Het is een Bourgondisch festival. Heb je daar wat van meegekregen?
4: Wie die fly niet heeft gegeten, heeft geen Bourgondier
1: Nee, dat is waar.
5: Ik heb de fly niet gehad.
4: Niet.
5: Niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik hem ergens heb gezien.
1: Ja, het is goed, hè?
4: Ja,
1: ook andere soorten.
4: Met bokkenpootjes erop. De bokkenrijderfly.
1: Oh, die heb ik ook even gemist.
4: Ja, dat is dus waar de fly. Dat maakt hem dus Bourgondisch.
5: Is hij er nog?
1: Oh.
4: Jawel, als je binnenkomt, meteen links. Daar heb je ook koffie en thee. En dan...
1: Hey, met de bokkenpoot. Heb jij hem ook nog gezien,
3: nee,
1: Matthijs? Nee?
3: Ik heb wel van gehoord. Die speciaal voor de
5: Daar moeten we zo overheen lopen.
1: Ja, die moeten we even net niet missen, inderdaad.
5: Jij smakt al erbij gewoon.
1: Ja, dat krijg je vanzelf al van dat soort dingen, inderdaad. Ja. Ik vertel net al, dat ga ik nu even doen. We hebben een luisteraar, Sebastian Brugman. Wij draaiden in de show jullie nummer Phoenix. Hij vindt het geweldig. En hij stuurt dus een e-mail naar ons dat hij dat het beste nummer vindt wat hij dit jaar gehoord heeft.
4: Zo.
1: Van alles.
5: Ho, ho, ho.
1: Phoenix van The Fifth Alliance, inderdaad, ja. En hij is vooral onder indruk, las ik in zijn mail, van jou, Natalia. Uh-huh. Want wat schrijft hij? Wat het zo speciaal maakt, is dat je bij deze dame echt hoort dat het een vrouw is. Ook bij het grunten. Ik vind het echt anders. Op South of Heaven treden ze op, dus ik hoop dat jullie hen de volle aandacht geven. Aldus Sebastian.
4: Nou, ja. Sebastian, dankjewel.
1: En hij heeft trouwens de limited vinyl-uitgave heeft hij gekocht voor jullie laatste album. Stenohoria, als ik goed zeg.
4: Ja, ja.
1: En,
4: dat is de keuze die hij had kunnen maken natuurlijk.
1: Ja, toch?
4: Ja.
1: Ja. Want jij zit net bij de band, Natalia. Of ja. Net, maar waar hebben we het over?
4: Nou ja, wat is het? Anderhalf jaar?
1: Anderhalf jaar nu.
4: Ja.
1: Heb jij een soort van voorbeeld? Iedereen noemt ook altijd Ginger natuurlijk. Maar ben je ook nog eens ook alweer van Ginger? Weet dat mensen? Ik weet het niet.
5: Oh god, als je bent zo...
1: Weet het niet meer?
5: Geen idee.
1: Nou, die van Ginger in ieder geval.
4: Toen ik, even denken, dat was op Distortion Fest in 2012. Toen zag ik Opeth live,
1: mm-hmm.
4: Mikkel Akerfeld. Toen dacht ik, goh, die vocals, die vind ik vet.
1: Ja, mee eens.
4: En dat was voor mij mijn voorbeeld, Mikkel Akerfeld. Ja, nou, eigenlijk, ik kende destijds geen vrouwelijke vocaliste die deed wat ik wou gaan doen.
1: Ja.
4: Dus toen ik dat live zag, dan dacht ik echt, wow. En Meshuggah zag ik toen ook. En een beetje die mix, Meshuggah, Opeth. Ja, daar viel ik als een blok voor.
1: En hoe lang is dat geleden? Dat je dacht van, nou, dit is...
4: Ja, 2012.
1: 2012?
4: Ja.
1: Wauw. Ja. En zong je toen al voor
4: toen
1: jezelf?
4: Toen zong ik wel al. Ik
1: heb gewoon clean?
4: Clean, ja.
1: Ik je bent de grunt erbij gaan doen?
4: Ik ben 3 jaar heb ik klassieke vocals gewoon les gehad.
1: Ja.
4: En daarna ben ik randjes op gaan zoeken. Want ik wou steeds heftiger. En metal vond ik cool. Dus ja, zodoende.
1: Ja. Hoe zijn trouwens de reacties? Jullie album is uitgekomen 29 mei, volgens mij. Dus heel recent.
4: Op mijn verjaardag.
1: Op jouw verjaardag zelfs. Ja. Nou, wat mooi.
3: Extra.
1: Ja, toch? En hoe zijn de reacties een beetje op het album?
3: Over het algemeen erg positief.
1: Ja?
3: Ja, ja zeker. We hebben al een aantal... er worden reviews natuurlijk... of review aanvragen. Of die krijg je op een gegeven moment krijg je die binnen.
1: Ja.
3: Via allerlei routes.
1: Ja.
3: Maar over het algemeen heel erg positief.
1: Ja. Wat vind je zelf trouwens, wat voor muziek jullie maken? Ik zie even bij Metal Archives, daar zit ik al vaak op. Daar omschrijft het als sludge, post-metal, post-hardcore. En in een interview van maart las ik van jullie dat ze het hebben over Blackened Doom.
4: Ja.
1: En die vind ik zelf ook iets beter rijmen dan bij het omschrijven van Metal Archives. Hoe kijken jullie daarnaar?
3: Het is wel zo dat de band is ooit wel meer als een hardcore... Ja, post-hardcore, metalcore band begonnen.
1: Dat is de oorsprong. En hoe lang is dat trouwens geleden? Waar heb je het dan over?
3: 20 jaar geleden.
1: 20 jaar geleden? Wauw, het is al best wel een tijdje dus.
3: Zeker. En heeft al heel veel verschillende vormen ook qua muziek gehad.
1: Ja.
3: En daar is sinds, denk ik nu, vorige album steeds meer ook die black metal invloeden ingekomen.
1: Ja.
3: Maar nog wel ook de doom en sludge passages. Dus black and doom... kunnen wij ons zeker in vinden.
1: Ja, nee, precies. Volgens mij dekt dat ook meer de lading als ik er dan naar luister. Maar vind je zelf, dat kan ik ook wel...
3: Zeker.
1: Wat zijn trouwens een beetje jullie invloeden? We moeten wel aan denken. Want het is natuurlijk weer een soort nieuwe band met nieuwe mensen. Wat zijn een beetje de achtergronden van iedereen qua muziek?
4: Goh.
3: Ja, de black metal komt heel erg van onze andere gitarist Niels.
1: Oké. En dan ook echt de oudere black metal uit de jaren 90 of meer recenter?
3: Ja, van alles nog wat.
1: Van alles nog wat.
3: Ja, maar ik denk ook wel echt het oude werk. En ja, daarnet, dit vond hij ook fantastisch. Hij ook
1: ja, we hebben net even geluisterd naar Death to All. Onze luisteraar heeft natuurlijk geen idee, maar ja. Daar zijn we even naar wezen te luisteren.
5: Ja, dat was een setje hoor.
1: Och man, zo'n coverband van Death. Ik vond het zo tof.
4: Ja.
1: Ik gun het die gasten ook wel. Je kan zeggen, joh, je kan er van alles van vinden.
5: Ja, maar het zijn allemaal doorgewinterde...
1: Ja, en deze ook allemaal meestal ook al meegespeeld op die albums niet allemaal. Maar ik gun het ze ook wel als ze dit dan spelen, zeg maar. Heb je ook iets met Death en Natalia? Of,
4: Oh ja, ik luister echt van alles. Ligt me net aan hoe ik wakker ben geworden. Ik heb bijvoorbeeld... hier ben ik dan verzadigd van de metal. Dan kom ik thuis, zet ik techno aan.
1: Oh echt? Ja?
4: Ja joh. Lekker, even lekker douchen, even er tegenaan.
1: Even techno. Ja. Oh, ja, oké.
4: Dat vind ik ook leuk.
1: Oké. Dat is heel wat anders inderdaad.
4: Ja, maar ik hou ook van jazz. Experimentele jazz vind ik ook leuk.
1: Oké. Dat is wel redelijk divers, zit
4: ja,
1: jij?
4: Ja, ik heb hiernaast ook nog een drone ambient project. Dat vind ik ook leuk, ja.
1: Wauw.
4: Ja, het is maar net hoe ik die dag ben wakker geworden.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja.
5: Alles door elkaar gewoon.
1: Ja, bij mij is het vooral metal. En in het metal zoek ik de genres uit, zeg maar. Wat verschillen. Maar je zit echt ook ruim buiten de genres.
4: Ja,
1: zeker,
4: ja, joh. Ja.
1: Oh.
5: Tot experimentele jazz kon ik het nog volgen, maar...
1: Daarna dat...
5: experimentele jazz niet.
4: Ja, dark invloed? Jazz vind ik heel cool.
1: Ja, ja, ja, ja. Heeft ook invloed op je zang, dat je zoveel verschillende stijlen leuk vindt? Of zit je daar echt wel een beetje in de metalhoek?
4: Nou, qua zang, dan is het natuurlijk leuk om allerlei hoeken te bekijken en hoe ver een stem kan gaan.
1: Ja.
4: Maar ja, dan is het eigenlijk ook gewoon de passie voor zang zelf. Ik kan heel erg waarderen als iemand iets doet wat ik dan nog nooit heb gehoord. Ik denk, oh ja, dit vind ik interessant.
1: Ja, precies.
4: Ja.
1: En in gedachten neem je het wel mee naar...
4: En dan neem ik het mee en van misschien kan ik dan een beetje dat doen. Bijvoorbeeld Brutalismus vind ik heel cool. Ja, wat zij doet, dat schreeuwen, dat vind ik... het heeft zoveel intentie en passie zit daarachter. Ik kan dat ook heel erg waarderen. Maar dat is natuurlijk wel een heel ander genre.
1: Ja, ja, dus de kans dat dit op volgende album gaat komen is...
4: Als het mijn hart is.
1: Ja, als het mijn hart is. Ja. Dat is wel de insteek. Hoe zien jullie de komende maanden eruit met de Fifth Alliance? Behalve dit, wat ga je er meer doen?
3: 20 juni hebben we onze albumrelease in de Phoenix, Poppodium Phoenix.
1: Oké. Okay.
3: Toevallig...
1: Poppodium Phoenix.
3: In Amerika is dat.
1: Oké.
3: Okay. Ja, wat hebben we nog meer op staan, Natalia? We hebben een aantal shows met Hemelbestormer. Ja, een aantal gehad. En daar hebben we Azijnfabriek, Kroephoekfabriek hebben we shows met hun.
4: Oh. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Hey, jullie gaan volgens mij vanavond een beetje zoals optreden. Eind van de middagavond. Ik heb de tijd niet normaal scherp.
3: 7 uur.
1: 7 uur. Ja. 7 uur zijn jullie op de Fond Stage. Yes. Nou, gaan we even kijken.
4: Top.
1: Dank voor jullie komst even naar de studio. Ja. En dan gaan we Sebastian even heel wat blij maken met jullie nummer Phoenix. Gaan we draaien.
4: Yes.
3: All right.
1: Dankjewel. En succes vanavond, hè.
4: Bedankt.
1: Maak er moois van. Yo. Hoi.

0: jongens.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kink.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
13: Kessie, Kenno, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
16: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: Dit is Kink Distortion.

0: We zitten hier op South of Heaven en zo'n ding gaan we praten met onze gast aan tafel. En wie dat zijn? Ah, ik vind het wel. Rectos, zeg maar.
1: Ja, ze zijn heel professioneel deze keer.
0: Ontzettend professioneel. Maar eerst gaan wij een nummer even draaien. Droomfiets. Ja, komt ie jongens.

0: We zitten hier dus met Rectal Smegma. Ook zij hebben opgetreden deze zondag op South of Heaven. Wel om 11:30, heren. Althans, dat was het idee. Maar om 11:30 was er nog helemaal niks. En uiteindelijk om 12:00 gingen jullie starten. What happened?
1: Miscommunicatie.
0: Miscommunicatie.
1: Ja, nou ja, in de rij stond 12:00. En de website stond 11:30.
2: Ja.
1: En ik vroeg fashionable too late.
0: Juist.
1: Ik 11:30 ook al.
0: Nou, dan heb je al een punt.
1: Daar komen wij niet voor.
0: Nee, dat snap ik.
1: 12:00 alleen maar na 12.
0: En het aardige is, iedereen komt er wat later. Iedereen gooit, ik moet Rectal Smegma even missen. En dan komen ze en
3: fuck you. Dan
1: staan ze er nog.
3: Jokes on you. Jokes on you.
2: En zullen wij nou eerlijk...
0: You cut the motherfuckers.
1: Grapje van Rectal Smegma.
0: Juist is ja.
2: En zullen we nou eerlijk zijn? Bij allemaal haast, hè? Net. Kut. We moeten wel op tijd zijn voor Rectal Smegma. Dus wij waren allemaal nu heel vroeg. Wij denken, what the fuck?
0: Ja, ik had helemaal geen haast voor hebben.
1: En de zon er zat, toch uiteindelijk?
2: Ja, maar...
1: Volle bak, hè?
0: Ja.
1: Ik kon het half uurtje extra.
0: Ik denk het ook. Hoe is het trouwens voor jullie zo vroeg? Vind je het best? Of denk je nou, als ik dezelfde tijd mag uitzoeken, doe ik liever toch even eind van de middag, begin avond?
1: Wil je een eerlijk antwoord?
0: Ja.
1: Dit is perfect.
0: Perfect?
2: Ja. Maar dan kun je de hele dag feesten, of
1: ja, zeker. Ja, wij hebben best wel in de afgelopen 23 jaar... meerdere keren gevraagd om eerder te kunnen spelen.
0: Oh, serieus?
1: Terwijl wij de headliner waren van ik heb helemaal geen zin om te wachten.
0: Dan kun je iedereen bier.
3: Zuiver.
0: Precies. Nee, jongens. Ja. Ik heb jullie nu al door.
2: Maar headliner spelen is ook niet zo leuk, hè?
1: Nee.
2: Je moet sowieso...
1: Nou zit er trouwens wel een klein stukje verschil tussen 12:00 ochtends en headliner. Ja, zeker. En op een festival zoals dit is...
0: Dank je. Cheers. Ik krijg een biertje aangeboden. En dankjewel voor de service. Dankjewel. Heerlijk.
1: En op een festival zoals dit hadden we ook weinig keuze. Hè? We zijn hier gewoon neergezet en dat moeten we accepteren. Maar dat is prima.
0: Zo is het ook.
1: Zeker. We waren afhankelijk van plan om gisteren al aan te reizen.
0: Oh echt?
1: Gisteren dan festival mee te pakken. En dan vandaag hopelijk in enigszins goede staat deze zaak te gaan verrichten.
0: En dat wordt lastig.
2: En wie was er zo verstandig om
1: het niet te doen? Het zijn professionals.
0: Oh, die zijn professionals, sorry.
1: Ja, en met een knijter in de klauw.
3: Dan red je het wel.
0: What am I thinking?
1: Maar
0: is
1: uiteindelijk
0: zo?
1: Hebben we de boel omgegooid. Zijn we gisteravond al een brave tijd naar bed gegaan. Vanochtend afgereisd. Stond hier allemaal bam. Topfit.
2: Ik geloof er geen
1: reet van. Het is een unicum.
0: Lekker man.
1: Absoluut waar.
0: Nou, ik...
2: Holy crap.
0: Is dat echt zo?
1: Ja. Absoluut waar.
2: Wil dat betekenen dat jullie nu volwassen worden?
1: Nee.
0: Nou,
2: ja, gelukkig.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja,
0: volgens mij, Walter, die heeft... Althans, bij Baruch Open Air had jij net een kind.
1: Ja.
0: Ik denk dat
1: ik nog steeds.
0: Ik denk dat...
1: Ja.
0: Maar ik denk dat dat de reden is, Walter, waarom jij vroeg op bed lag.
1: Nee, dat was meer dat ik op een gegeven moment dacht van... Shit, morgenochtend... Even knallen. Ik denk, nou gaan we eens een keer lekker nacht slapen. En dan hartstikke reden er tegenaan.
0: Ah, en hebben we gemerkt ook weer, hè?
1: Ja.
0: Ah, jij was de beste in vorm van allemaal, Walter. Dat ging echt ontzettend lekker met jou vandaag.
1: Ernstig.
2: Gaat een paar handjes omhoog hier.
0: Ja, ik heb geprotesteerd.
1: Vaart zat er lekker in.
3: Het
1: ironische van het hele verhaal was eigenlijk dat we 2 weken geleden speelden op een festival in Duitsland. En dat was best wel een eindje rijden. Uurtje 8, 7 of 8.
0: We hebben 2 dagen over gedaan. Oh jezus.
1: En toen hadden we dus eigenlijk halverwege een hotel geboekt. Om ervoor te zorgen dat we fit aankwamen.
0: Dat was de bedoeling.
1: Volwassen.
2: Dat was een bar zeker.
1: Maar toen. Toen was het 2:30, 3:00.
0: Oh ja, de bar ging dicht.
1: Zaten we in het hotel, gewoon in Duitsland. Hoe heet dat? In
3: Bonn.
0: In Bonn. Ah, mooie plaats.
1: En we hadden het
2: geen idee, zeg je meteen.
1: Maar we waren eigenlijk meer vertiefd toen we aankwamen dan dat het
3: was. Precies. De volgende ochtend kwamen we aan, nog versletener, dus hadden we eigenlijk aan de voorgesteld.
1: Maar het idee was goed.
0: Het idee, daar heb je het mee, hè?
2: Dat snap ik ook.
0: Een idee. En daarna de uitvoering, die komt wel een keer, jongens.
1: Er wordt over nagedacht, dat is het belangrijkste.
0: Dat is absoluut het belangrijkste.
3: We blijven leren, ja.
1: Het grappige is dat we dan echt denken van, ja, we zijn al wat ouder. Weet je, we gaan halverwege... Al die lange ritten, dat, normaal gesproken vliegen we dat. We accepteren het
3: niet meer elektrische auto.
1: Om zulke, om zulke lange ritjes te doen. Dus halverwege nemen we een hotel, want ja, dan zijn we zijn oud. En dan kunnen we even opladen.
0: Ja, dat is een goed idee.
1: En we rijden elektrisch.
0: Oh, echt waar? Onverstandig.
2: Even opladen.
3: Dan wordt zelfs vervolgens opgeladen met 25 liter bier en 388 rum cola's.
1: Nou, we hebben opgeladen.
4: Ah, 11 euro een stuk. Cuba Libre.
1: Cuba Libre.
0: Ah, ja, nee, jongens. Voor mij best gezellig gehad.
2: We hebben een hele garage doorheen.
1: Die avond hebben we serieus meer dan 50% van de garage doorheen.
0: Oh, echt waar? Ja.
4: En toen waren we pas halverwege.
0: Ja, precies. Oh, we zijn al opgedronken. Uiteindelijk kost het allemaal geld.
1: Uiteindelijk heeft die show heeft geld gekocht.
0: Ja, maar ze gaan het direct als Mechma toch?
1: Zo gaat het met
0: Rick.
1: We doen het voor de liefde! Nou, de liefde voor de muziek!
0: Dat is het ook. Dat is het ook.
1: Maar het is natuurlijk ook wel leuk om over te vertellen.
0: Is ook, ook een punt.
1: Ook ernst, want wij zaten in de auto. Zaten we dus
4: in jullie auto.
1: In onze auto, maar jij was daar niet bij. Zaten we natuurlijk de aflevering van Rompop te luisteren.
0: Rompop, ja. Voor vorige week.
1: Juist. En ik zat te vertellen tegen de gasten van ja, volgens mij is het de bedoeling dat wij vandaag ook nog wat gaan doen.
0: Ja. Ja, ja.
1: En zo professioneel zijn jullie ook.
0: We proberen ons best.
1: 10 minuten later kreeg ik een appje.
0: Ja.
1: Van Ernst.
0: Ja, ja.
1: Zijn jullie erbij?
0: Absoluut. Absoluut.
1: Vanzelfsprekend.
0: Ja.
1: Maar zo plannen wij die shit, toch?
0: Nou ja, zo gaat het een beetje. Ja, ook een beetje spontaan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Kijk,
1: prachtig, hè?
0: Ik zag jullie altijd. Nou, dat is wel leuk. Dat gaan we even regelen. Dat ja. Jullie even... Vind ik altijd gezellig.
1: Tuurlijk.
0: Maar nu mochten we niet op het podium staan dit keer. Dat was niet de bedoeling.
1: Nee, maar mochten jullie op het podium staan?
0: Nee. Dat mocht niet. Nou ja, als we dus zeker even gestaan, maar dat is...
4: Er was iemand die dat niet
0: forbidden
4: wilde.
0: Area. Nou goed, oké, dan niet.
1: Dat waren wij.
4: Was het opdracht.
0: Op verzoek van jullie mochten wij daar niet staan. Mochten bij Megadeth staan, iedereen, maar niet bij jullie. Ja, nee, ja.
4: Het is niet de tegenleiders van Loodzwaaien, jongens.
2: Nee, snap ik
0: ook wel. Niet gebruiken, nou, ik snap het ook wel.
4: Deze shit hebben we niet nodig in ons leven, weet je.
2: Maar toen wisten jullie nog... Ja, maar toen wisten jullie... jullie wisten nog niet dat Rick er niet was, hè. Dus ik snap het.
0: Dat maakt wel verschil. Want Rick inderdaad is vandaag bij verjaardag van zijn zoon.
1: Wauw, dus gefeliciteerd. Gefeliciteerd.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: We kunnen absoluut. Even zingen, maar heb je een
0: pitchlift
1: erbij of niet?
0: Oh, een pitchlift even zingen inderdaad, ja. Dat zou wel mooi zijn. Voor onze Rick, hè? Dat is wel gezellig geweest. Kan je een poging wagen of is dat...
1: Maar de lang... hij is 31 jaar toch?
0: Zijn zoon wordt volgens mij 31 jaar, want vorig jaar was het 80-30 dat hij werd die zoon.
1: Maar gaan we voor een langs leven hoog maar, ja. Maar,
4: ja. Twee violen en een trommel en een fluit.
1: Oké, ik ben de drummer, zal ik hem aangeven. Als je 31 bent, dan...
4: Oh.
0: Hij is het is niet heel bijzonder, wou je zeggen.
1: Nee, dan maakt dat toch niet zo heel veel
2: uit. Maar wel als jullie voor hebben.
1: Ik heb het idee dat Rick gewoon een excuus heeft bedacht om hier gewoon...
4: Hij heeft ook je zoon.
0: Nou, dat... Maar... Ja. Oh, dat ik jou niet.
4: Oké,
0: dit is zijn day half inderdaad.
1: Hij lijkt gewoon op de bank.
4: Nou, dan nu voor de zoon die er wel of niet misschien is. 3, 2, 1.

0: Speciaal voor jou, Ricky.
1: Ja, eigenlijk niet voor Rick.
2: Oh nee.
1: Voor zijn zoon.
2: Voor zijn zoon, ja. Dat is ook zo. Dat is ook
1: fuck
2: waar.
1: Rick.
3: Heb je die zijn zoon wel eens gezien?
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Nooit.
0: Zou het kunnen dat hij het verzonnen heeft?
2: Ja, dat zou zeker kunnen zijn.
1: Het is Rick.
2: Dat zou me ook niet verbazen.
0: Nee, absoluut niet. Eerlijk.
3: Je hoort het vaker,
0: voor hoor.
3: Je hoort het vaker.
2: Maar jongens, even iets toch iets serieus. Dus, want jullie, ook voor jullie gaan jullie banners wegdoen. 6 stuks.
1: Oh ja.
2: De hoogste bieder en vooral het doel, Kika, is toch mooi?
1: Fantastisch, vind ik dat.
2: Ja, toch?
3: Jarenlang hebben wij banners gehad. Door de jaren heen. Ja, van klein naar steeds groter, naar steeds groter. En die dingen die accumuleerden zich op een gegeven moment bij iemand op de zolder. En wat op een gegeven moment al die vlaggen liggen. Dus we, ja, wat gaan we daar nou mee doen? Want we gaan ze niet meer ophangen. Want al die vlaggen zijn gelinieerd aan een bepaald tijdperk in de band. Die zou je op een gegeven moment niet terugbrengen. Dus op een gegeven moment zijn ze obsoliet.
2: Ja.
3: Dat we, nou, wat kunnen we daar nou mee doen? Want dat is nou een leuk idee. Dat we, nou, we
4: zijn... Dacht jij dat ook?
3: Dan vertel jij het toch
1: anders. Hij wil gewoon even horen dat het zijn idee was.
2: In de discussie onder de heren.
4: Walter heeft een beetje moeite met dingen loslaten.
2: Ook die banners. Ja?
1: Maar nou, toen kwam er een kind, er was ruimte
3: nodig. Ik zet het achter mijn hand, ik heb er zelf ook een aangeschaft.
4: Oh echt?
2: Ja? Je hebt zelfs in de bieden.
1: Ik heb allemaal gekocht.
2: Alle 6 weer.
3: Ik heb moeite met loslaten.
2: Ligt ze weer op je zolder.
3: Oh, mooi. Hij gaat gewoon terug naar dezelfde zolder.
1: Het zijn jongens.
4: Dat is serieus echt waar.
1: Ik kan die dingen niet kwijt.
0: Kijk even naar de vrouw, die kijkt heel blij.
2: Er is hij weer, die kutvlag.
0: Ja. En ik dacht dat ik er vanaf was.
3: Kleine side note, ik ben inderdaad een beetje een hoorder. En ik ben de enige binnen de rechtse zwembaar familie die tot nu toe alle shirts, alle truien, alle mutsen, alle petten, alle tering zo, allemaal even bewaard op zolder. Dus ja,
1: dan kijk je ook iemand om de hoek nu. Jouw vraag
3: staat
1: aan.
0: Zuchtend.
3: Maar daarnaast, dat was het idee. We willen geld inzamelen, dan voor Kika, belangrijk fonds, kinderkanker.
2: Ja.
3: Dat verdient aandacht, dat verdient geld.
2: Is er ook een reden waarom jullie voor Kika, je hebt natuurlijk 10.000 goede doelen.
1: We zijn allemaal vaders.
2: Ah.
1: Ja.
2: Dat is verklaard het, jongens.
3: Je bent tegen toe, maar we zijn inmiddels allemaal vader. En dan denk je van, ja, dat is nou een goed doel. En dit staat een beetje dicht bij ons.
1: Fantastisch doel.
3: En dan gaan we daarvoor.
2: Nou, dat klinkt hartstikke mooi.
4: Kijk, het is geen vetpot, hè, maar we hebben zoiets van elk kleine beetje helpen.
1: Ja,
2: of course.
4: Het ligt een beetje te verstoffen. En inderdaad, goed doel.
2: Ja.
4: Dat is natuurlijk vreselijk.
2: Ja.
4: Als je dan kleine hummeltjes ziet. En het grappige is, eigenlijk helemaal niet grappig.
2: Dankjewel, Stijn.
1: Bedankt voor de eer. Hij heeft eindelijk een microfoon.
0: Maar dat gebruik van ook.
4: Wat gewoon eigenlijk het erge van het hele verhaal is, we zijn natuurlijk gewoon een officieel bedrijf, ons band.
2: Ja.
4: En dus ik had het met onze boekhouder erover. En als we die vlaggen verkopen voor het goede doel, dan moeten we daar theoretisch gezien gewoon 21% btw over.
2: Ja, dat zou een beetje jammer zijn.
4: Dat is toch erg?
2: Ja.
4: Dus wij vragen €50 voor zo'n vlag. Het maakt niet uit wat iemand biedt.
2: Ja.
4: En dan gaat het dus wel theoretisch gezien een tientje. Gaat gewoon naar de beurt.
2: En dat is ook een goed doel.
4: Nee, maar dat is geen goed doel.
0: Dat is
2: jullie goede doel.
4: Dus we hebben ook gezegd van, we doen het gewoon even buiten het officiële bedrijf om.
3: Kutzo, dat hoort hij misschien.
4: Ja,
3: dat hoort hij.
2: Oh ja.
4: Dat is toch erg.
2: Ja, dat zijn nee, mee eens. Het zijn kleine bedragen, hè, dus dan... Ja, is een beetje lullig.
4: Maar grote bedragen, iedereen toch?
2: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt alleen maar aan natuurlijk.
3: Het gaat om het idee erachter. En dat is gelukt. Want in principe zijn alle vlaggen verkocht, is op geboden.
2: Ja.
3: Is allemaal verkocht. De opbrengst staat volledig naar Kika.
1: Mooi,
3: wat dat betreft is de missie geslaagd.
1: Fantastisch.
3: En wij zijn van die stoffige dingen op de zolder. Bovenin!
2: Ja!
3: Die gaat weer lekker terug!
2: En dat is de mooiste ook trouwens. Heb je voor de mooiste gekozen, Walter?
3: Ik heb niet specifiek gekozen, maar uiteindelijk gekozen voor de
2: die overbleef.
4: De leftover.
3: Ja. Nee, ik heb gekozen voor de 20 Years of Grind and Beers.
2: Oh.
3: Waarom? Dat is namelijk een verzameling van 20 jaar lang grindcore, bier en gekkigheid van de band. En denk ik, als er dan iets toepasselijk is om te houden in de band, als je later aan je kinderen wil laten zien of wat dan ook, is wel de De jubileumvlag van 20 jaar lang.
2: Ja.
3: Rechtszwemvlak, Kraaienkoor, noem maar op. En die heb ik.
2: Ja, dat is ook gewoon geen goed. Ik hoor het altijd, geen goed idee om die te verkopen.
1: Ooit je kist gewoon mee bekleden met dat ding.
3: Ja, kijk. Ik weet zeker dat daar niemand geeft geen reet om dat hele ding, maar ik wel.
2: Dat is toch mooi, jongens. Hé, hey, wat zijn er toch nog de plannen voor Rector Smeggen voor dit jaar? Hebben jullie plannen?
0: Nou, eerst festival zomer maar overleven.
3: Ja, we hebben deze zomer hebben we 6 festivals staan. We hebben nu, dit is de tweede, die we aftikken. Stonehenge, sowieso, optie in stream. Summer Breeze en Motocultor. Dat is
0: wel een weekend.
1: Lekker man, leuk.
3: We spelen op donderdag op Summer Breeze.
2: Ja.
3: En voor de derde keer, dus dat is wel fucking vet. En dat is natuurlijk een van de grootste festivals in Duitsland.
2: Ja.
3: En dan rijden we vrijwel na de show door naar Frankrijk.
0: Normandie.
3: En dan gaan we naar Motocultor, ook voor de derde keer.
2: Oh, vet man.
3: We mogen daar gewoon voor de derde keer bij de festivals mogen we gewoon onze show aan. Fucking vet.
2: Ja, dat is wel tof inderdaad.
3: En, het coole is gewoon, we zijn een soort van, hoe zeg je dat, een soort van festivalband geworden. Voornamelijk voor Motocultor. Ja, die gasten, daar kunnen we mee lezen en schrijven.
2: Ja.
3: En die betalen goed.
2: En dat is ook niet onbelangrijk.
0: Ja, ja.
3: Klein detail, houd er rekening mee, we rijden nog steeds elektrisch.
2: Oh! Yes.
3: We zijn er niet zomaar.
2: Nee.
3: Want als dat simply rijdt van Motocultor to Summerbreeze, elektrisch. Ja. Dat wordt een beetje tijd nodig.
2: Dat wordt een uitdaging om ook weer op te laden, lijkt mij.
3: Nou, zeker.
2: Dat is ook een planning.
3: Heb je het nu over de auto?
2: Ja. We gaan even een nummer draaien van Rector Smegma. Is dat een goed idee?
1: Die duurt hoe lang? Want dan moeten we even ons voorbereiden.
2: Ja, misschien ook wel, hè? Ja.

0: dan zou ik TikTok een keer kinderlokker.
1: Oh ja, ja, dat is wel lekker.
2: TikTok een kinderlokker.
3: Oh, die is wel lekker.
4: Maar dan moet je even uitleggen.
2: Kinderlokker staat gewoon qua gevoel wat dichterbij hem.
5: Ja, net nadat we het over Kika hebben gehad ook.
3: Er komt deze mooi tevoorschijn.
4: Een kleine side note. We vragen hier aan TikTok een kinderlokker. Men zou kunnen denken van het is een rare test. Ik denk van waar gaat dit over? Maar eigenlijk de test, als je goed luistert, moet je ook goed luisteren.
3: Ja, dus precies.
4: Eigenlijk tegen de afkeer, tegen de hele society die nu spaas vindt met TikTok, kinderlokkers, dat soort dingen. En als je goed luistert, dan hoor je een hele grote dikke middelvinger. Alle gasten die gebruik maken van TikTok en dat soort dingen.
2: Om vieze, ja, vieze
4: om dat soort dingen.
0: En ik speel een pianotje.
4: En dat is mijn piano.
2: Echt waar? Kan je dat ook nog, Jannik? Dit is de Bibi.
3: Jezus,
2: man. Dit is de Bibi Sojadi van
3: Rekkelsmeer. Topje van de ijsberg. Waar ben je nog nou?
4: Dit was het topje van de ijsberg, jongen.
3: Ah, man. De volle plaat, alleen maar piano. Lekker zeg, hé.
0: Ik ben ermee bezig.
5: Dat doet hij hard. Dan gaat hij harpen.
3: Dat kan ook nog inderdaad, ja. Goed, we gaan even luisteren naar TikToker kinderlokker. Lekker, man.
5: Hop.

0: Ja, jongens, inderdaad, bedankt, ons weer gezellig. Lekker chaos. En volgende keer zien we elkaar weer.
1: Nou, je bier drinken.
0: Yo!
2: De loodzware jongens.
0: Dat was kinderlokker, tiktokker of tiktokker kinderlokker. Ik weet het niet meer, van Rector Smegma. Inmiddels zijn de heren trouwens alweer verdwenen. En dan zitten we even met z'n drieën.
3: Gezellig.
0: En laten we maar even heerlijk rustig.
3: Lekker,
0: blij dat ze weg zijn. Kunnen wij even wat lekkers gaan draaien. Laten we beginnen met onze vriend de Mike. Met Mikey. De platenkast.
4: Oh god.
0: Zullen we er eens weer in gooien?
4: Ja, ja, ja,
0: ja, let op jongens, let op.
4: Ik hoop dat jullie inmiddels weer fit zijn, loodzware boys.
3: Ja, ja.
4: Na een heftig weekend South of Heaven. Zo ja, ja. Ja, dan gaan we er tegenaan. Zo nee.
3: Ook.
4: Ja, dan ook eigenlijk.
5: Yo Mike, wat is er nu uit je platenkast gevallen?
4: Vandaag gaan we het hebben over een debuutplaat van een band uit het Brabantse land. En niet zomaar een debuutplaat, want het is ook het

0: enige album wat ze hebben uitgebracht. Mm-hmm. En dat is alweer een tijd geleden. Het album kwam namelijk uit in 2010. En de band heeft grote dingetjes bereikt. Want het album verscheen namelijk bij een groot platenlabel. En niet zomaar een groot platenlabel. Nee, het is bij Universal Records. En dat is geen kleine speler op de grote markt.
1: Daardoor hebben ze ook Charm the Fury kunnen zijn,
0: support act kunnen zijn voor bands als Megadeth, Disturbed, Epica. Maar ook Kiss. En toen heb ik ze ook live gezien. Zo. Dus daar hebben we het over. Ja, Plater 2010 van een band uit Brabant. Die dus door de platenmaatschappij stevig naar voren werd geschoven. Grote support act heeft kunnen spelen bij een aantal bands. Hebben jullie al een idee over welke band en album ik het vandaag ga hebben?
1: Dat was toch niet met Kiss? Was met Creed? Nee, met Alter Bridge, toch? My Favorite Scar.
0: Nou, de band is in de studio door samen met Oscar Holleman. Die deed de productie en opname en de mix van de plaat in de RS29 studio in Drunen. En de plaat is geco-produced by Evan Reed, zie ik hier in het boekje staan.
2: Dat zegt ons elke keer.
0: Er zijn ook wat assistent-engineers geweest. Frans Vermast, iemand van de band. 20 monden van de band. Die ga ik nog niet noemen. Anders weten jullie misschien al, dat is niet zo leuk. En de drums die zijn opgenomen in de Sand Lane Recording Facilities in Rijen in Nederland.
2: Alles
0: de band maakt een beetje een soort... niet eens een soort, maar het is dark rock, noemen ze het. Een beetje industrial rock. Ja, het schurkt een beetje tegen de sound van de 90s aan, maar wel mijn eigen smoel. En ze hadden echt hele grote plannen. Hebben jullie al een tweede schot voor de boeg?
1: Ja, wij denken inderdaad My Favorite Scar.
3: Dat gaat hem worden, jongens.
1: Ja, die plaat hing ook bij Joost volgens mij aan de muur, hè? Dacht ik.
0: Dan ga ik even naar het artwork van de plaat. En nu ben ik heel slecht in biologie, maar ik denk dat het een hart is die op de voorkant staat, op de hoes staat. Daar zitten een aantal veren in gedrukt. En is dat nou een bloedlijntje die naar beneden loopt? Ik geloof het, geloof het wel.
2: Ja hoor.
0: En dan bovenaan staat in witte letters met daar een wit streepje doorheen. Ja. De naam van de band.
2: My Favorite Scar.
0: Nou, laten we naar de laatste gaan.
1: Het
0: album was op drums Stefan van Haastrecht. We hadden op basgitaar Patrick de Kok.
1: Ja, rhythm dat guitar, zeker.
0: Daan Janzig, lead guitar, Eve van Riet en op lead vocalen Jeroen van Riet.
1: Ja, toch?
0: En dan kan ik ook nog zeggen dat de plaat mede geproduceerd was door Daan en door Stefan. We hebben het vandaag over het album wat in 2010 verscheen. En in 2014 zei de band, we gaan uit elkaar. En er staat in het persbericht staat, because the lack of success. Grote plannen hadden ze, het werd het helaas net niet. Maar wat een goede plaat hebben ze in 2010 uitgebracht. Ik heb het over
1: My Favorite Scar.
3: Ja, ja.
0: Hun plaat heet My Favorite Scar. En daar gaan we natuurlijk een track van draaien. Hier in de loodzware jongens. En ik ga gewoon de openingstrack draaien van die plaat. Album 2010, My Favorite Scar. En dit is de opener, Liberty is Dead.

0: Zware Jongens.
1: Hi, Hell Ripper just tore up the stage. Yeah. How was it for you?
2: It was fun.
1: It was fun.
2: I'm tired now.
1: I'm tired, so have a shower, have a beer.
2: I'm going to do all those things, yeah.
1: And enjoy yourself at the festival.
2: Thank you very much, man. I'm glad you enjoyed it. It was quite fucked up.
1: And good luck for the rest of the tour.
2: Thank you very much, man. I appreciate it.
1: Thank you. Man. Bye-bye.
3: Cheers.
4: King Distortion.
0: The Loodzware Jongens.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Oh, ja.
1: Zullen wij gewoon, ook al zijn we op Saddle Heaven, gewoon eens even een lekker galopje doen?
0: Ja, we gaan het gewoon doen, toch?
1: Ja,
0: want, knal die jingle dan maar even in.
1: Heb je die nodig? Komt
0: dan
1: ga
0: ik meteen beginnen.
1: Wil Ricky, let op.
0: Ja.
1: Ah.
0: Want ik had weer een tip gehad. En dit keer een tip van Jochem van der Steen. Nou, Jochem luistert graag naar de show. Maar is natuurlijk ook in het gast geweest.
1: Ja.
0: Dus, en ik hou van tips. Vaak ook van bandjes die ik zelf ook nog niet eens ken. En dat was nu ook het geval. Want de tip kwam van...
1: Deze ken je wel.
0: Crimson River.
1: Ja, die ken jij.
0: Nee.
1: Jawel.
0: Waarom?
1: Omdat ik hem regelmatig gedraaid heb in de show, bijvoorbeeld.
0: Dan heb ik dat gewoon hier opgehoord. Nee. Ja, maar Crimson River, een band die ik vrij goed ken, uit Eindhoven komen ze.
1: Ja, ja.
0: Rock heavy metal band uit Eindhoven. Ik ken ze vrij goed, inderdaad.
1: Ja.
0: Goed, vaak gedraaid in de show.
1: Vaak gedraaid, ja, exact. Hoe
2: lang heet dit?
0: Ik weet nog heel goed wanneer ze opgericht waren, namelijk 2011.
1: Ja.
0: Catchy riffs, flaming guitar solo's. Behoorlijk beïnvloed door de new wave of British heavy metal. Maar zeker. Ook wel bands als Megadeth en Metallica. Hoor je erin terug met die classic rock-achtige vibe zit er wel in. Twee albums uit. Eigenlijk één EP. Eén EP uit 2019 heet Crimson River. En één full length uit 2023. Here's to the end again. Ja, die full length staan dan 7 nummers op. Dus ook niet echt heel erg veel.
1: Klopt.
0: En van die laatste plaat komt dan het nummer We Are The Nights. Wat zit je nou te lachen, man?
2: Ze hebben 2 platen uit. Eigenlijk 1 EP.
0: Ja.
2: Zo.
0: Ja,
2: en dat is weer End Again.
1: Maar van de laatste plaat komt ik hou daarmee al aandacht vast.
2: Jij
0: zei, ik heb nog ruimte over, maak het wat langer, zei je tegen mij. Dus zeg, nou dan...
1: ja hoor, dat
2: is gelukt.
0: Dan lul ik er wel wat extra's bij.
2: Ja. Is gelukt.
0: Van de laatste plaat komt dan het nummer We Are The Knights. En dat is deze week het galopje van de week van Crimson River.
1: En waar zit het galopje?
0: Meteen. Oh. Zet me aan, je hoort hem vrijwel meteen.
1: Oh, hij is er al. Lekker man.
0: Dat zijn de lekkerste, hè?
1: Ja. Nou, Crimson...

0: Het is tijd voor de nieuwsfeitjes. We hadden de vorige week had je er ontzettend veel.
1: Ja, en daar heb ik er nog twee van over.
0: Nou, schiet die maar
1: in. Dus ik gooi er nu dan
0: maar in. Zijn het wel de leukste? Of,
1: Nee, die van vorige week waren de leukste. Maar okay, goed, nou, deze dan. Ja. Want John Sykes, die zit in Australië op een label. John Sykes overleden, ja? Van Whitesnake, yes. Tiger Painting, Tin Lizzy, niet vergeten, Blue Murder.
0: Ja.
1: Maar hij heeft een Australische label, Golden Robot Records. En die gaat een single uitbrengen, de tweede na zijn dood. Dat heet Believe in Yourself. Okay. En, maar zijn familie is er helemaal niet mee eens.
0: Wat?
1: Ja, want het is niet afgestemd met zijn familie en die willen dat niet. En misschien heeft het ook wel wat met geld en zo te maken.
0: Vermoedig.
1: Maar het label vindt vooral van, ja, maar ja, hij heeft bij ons destijds getekend. En ja, hij is daarna gestorven. En wij hebben daar ook het recht op om dat uit te brengen.
0: Okay.
1: En de fans willen dat ook. Ja. Dus,
0: maar zou ik niet zo moeilijk doen, denk ik dan. Maar goed.
1: Nee, ja, je weet soms hoe het gaat. Hè? Ja. Als iemand heel erg bekend is en er zit geld aan vast, dan wordt het opeens een ander verhaal.
0: Gaan ze over lijken?
1: We gaan ze over lijken, letterlijk, ja. Dus er komt een single uit, 12 juni komt hij uit, Believe in Yourself. En er komt ook nog een EP uit van John Sykes.
0: Dus die is al uit, als we dit uitzenden, is hij al uit dan?
1: 12 juni, dat is...
2: Volgende week, als wij hem op...
1: ja, als we het uitzenden, dan komt hij net 13, uit. Dus dan kun je denk ik op Spotify luisteren. En heeft Alice Cooper ook nog flink uitgehaald naar AI. Nou, daar hebben we zelf volgens mij ook allemaal wel een bepaalde mening over, hè?
0: Zeker.
1: It has no emotion, it has no heart, no soul... ja, je kan een nieuwe rockstar gewoon creëren met AI. En dat ziet er natuurlijk fantastisch uit. En het klinkt fantastisch. Maar ja, van wie is de muziek nou eigenlijk?
0: Dat is wel lastig, hè?
1: Ja.
0: Ik weet het.
1: Tegenwoordig wordt het volgens mij... op Spotify doet het volgens mij wel iets moeilijker over. Maar AI niet, zeg maar YouTube.
0: Maar je gaat toch helemaal AI plaatsen. Integreren, Spotify? Is er iets nieuws?
1: Ja, dat, ze zijn wel met iets nieuws bezig. Maar YouTube betaalt het ook volgens mij uit... Dacht ik.
0: Ja,
1: ik dacht dat Spotify dat nog niet deed. Of het er nu nog van afhaalt of iets dergelijks.
0: We gaan meemaken.
1: Maar daar is het totaal natuurlijk niet mee eens. Wie krijgt nou dat geld? Want het is niet van jou. Je hebt een leuke prompt geschreven. Maar je hebt dat helemaal niet gemaakt. Weet je? Dus wie krijgt dat geld dan?
0: Maar goed, aan de andere kant heb je het ook wel weer bedacht. Die prompt,
1: wat heb je bedacht?
0: Die prompt?
1: Ja, die prompt. Je hebt een stukje tekst bedacht. Maar die muziek is natuurlijk allemaal onderdelen van anderen... wat al ergens op dat internet
0: staat,
1: weet je wel. Dus hij was het helemaal niet mee eens.
0: We gaan niet uitkomen,
1: nee. En ja, het heeft geen hart, geen gevoel... en alles gaat ermee dood, zegt hij dan. Dus hij had ook aangegeven... ja, ik weet ook echt niet wat er met de muziek gaat gebeuren.
0: Alice Cooper is ook... hoe oud is die gozer?
1: 96?
0: Zoiets.
1: Nee, dus, ik weet niet.
0: Het zijn meestal
1: in de 70 wel, toch?
0: De mensen die het nou het meest lekker flexibel zijn en met de tijd meegaan, zeg maar.
1: Nee, maar ja, daar zit natuurlijk wel wat in. Want je hebt het niet echt natuurlijk zelf gemaakt. Je hebt
0: dat klopt. Nee, dat is
1: je
0: waar.
1: Hebt een opdracht gegeven en er komt iets uit.
0: Maar goed, het gaat ook met gewoon software ontwikkelen. Is ook niet door jou gemaakt, maar je tikt het wel in. Nou goed, whatever. We gaan door, jongens. Ik heb geen zin meer in.
1: Dat was hem.
0: Jongens. Dat was hem. We zitten hier met de volgende gast... Severe Torture!
1: Yay!
0: Applaus.
1: Applaus. Applaus.
0: Applaus.
1: Ja.
0: Woe.
1: En stop.
0: Leuk, jongens, dat jullie er zijn.
1: 78 is
0: Alice Cooper. Ja, we hebben ervan genoten.
1: Ja.
2: Cool. Heel fijn om hier eindelijk te zijn.
0: Eindelijk te zijn, hè?
1: Ja, leuk. Ja, goed,
0: want er gaat iets... Nou, niet, want jullie bestaan al, volgens mij, volgend jaar 30 jaar.
3: Dat is niet normaal, hè?
1: Zo, 30 jaar.
0: Niet normaal.
3: En nog zo jong eruit zien.
1: Ja, en nog zo goed eruit zien.
0: Ja.
1: Muziek houdt je jong.
0: Gek is het niet gelukt, maar jullie gewoon wel.
1: Nou, dat is 40 jaar, hè? Dat scheelt toch 10, hè?
0: Oh, vooruit.
1: 42 jaar.
2: Dan komen we over 10 jaar weer terug en dan kijken hoe we dan...
0: Ja, precies, ja. Maar het is ongelooflijk, 30 jaar, man. Jezus. Ga je iets doen, trouwens, volgend jaar, als het 30 jaar is?
3: Nou, ik denk niet dat de mensen daar echt speciaal op zitten te wachten van ons.
1: Waarom niet?
0: Wij wel, hoor.
1: Wel, toch?
3: Jubileumshow. Ja, je weet, 30 jaar Severe Torture. Misschien moeten we eens over na gaan denken.
0: Ja, toch?
2: Ja. Ja, je hebt nu wel een zaadje geplant.
0: Ja, toch? Ja, ik vind het wel iets. Ja. We zitten trouwens met Patrick, de bassist.
3: Klopt, helemaal.
0: En met Marvin, de gitarist.
2: Correct. Hè?
0: Correct, hè? En volgens mij, 30 jaar moet er wel even een feestje worden.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: En ik vind het ook wel een beetje een schande dat Severe Torture nog niet in onze show is geweest.
3: Ja. Ik werd er al een beetje onzeker van dat het zo lang duurde.
0: Oh, echt?
3: Ik denk, wij zijn niet populair genoeg.
0: Nou, nee, dat ligt... Nee. Minder populaire mensen hebben we zelfs al gehad.
3: Nou, daarom ben ik er ook onzeker van.
0: Ja, hoe kan dat nou?
3: Het ligt aan ons. Wij zijn te druk, denk ik, gewoon of zo.
0: Nou, dat is wel een beetje zo dat wij... Gimt krijg je zoveel...
3: Het zit zo vol.
0: Ja, we zitten... zo vol inderdaad. Maar jongens, we gaan het even regelen. Dan, nu is het even kort, maar gaan we even zitten met elkaar. Ja, en zeker met 30 jaar dat eraan komt,
3: ja,
0: moeten we echt even na het jullie even lekker twee uur hoeren. Ik begreep net dat zomergasten gaat ermee ophouden.
1: Oh, en, heb je een idee opeens?
0: Nee, maar dat is exact wat ik ook een beetje bedoelde met dit programma. He, gewoon een band even 2-3 uur het podium geven.
1: Ja, ja, ja.
0: Niet
1: ja,
0: even kort, maar even
1: ja,
0: lang.
1: Ja, nee, dit wordt even kort, maar dan kunnen we een wat langere show maken.
0: Nee, exact.
1: En er is vast heel veel te vertellen.
2: Lijkt me heerlijk dat we gewoon 3 uur lang gewoon helemaal kunnen uitweiden.
1: Maak er maar 4 van.
0: Exact. 4 uur. Lekker
2: allemaal
0: zagen.
2: Toffe tracks, gave video's, mooie anekdotes. En daar hebben we er veel van.
1: Daar gaat
0: nou ja, dat vind ik wel heel ja, interessant. Hè. Kun je zo in 1 anekdote misschien even? Dat je zegt, nou, dat is wel een hele leuke.
1: Denk maar ja, vast
3: je hebt jezelf opgezet
2: ja,
3: nou.
2: Ja.
0: Zo gaat dat. En ik haak gelijk op je, jongens.
2: Ik zal eens even goed nadenken.
0: Even goed nadenken. Dan misschien zo meteen dat je er iets kan bedenken. Hoe was het trouwens voor jullie om zo vroeg, want dat is voor jullie denk ik wel een beetje vroeg, laat moesten jullie, tussen 1 en 1:15 'smiddags, is het niet altijd die tijden voor jullie. Hoe was dat?
2: Nou, was het eigenlijk best wel. Het was goed, maar we kwamen net. Gisteren hebben we gespeeld in Polen. Op Mystic Festival. Dat was heel erg tof.
1: Dat is wel groot ook.
2: Moesten,
1: zo
2: groot, ja. Maar we moesten om 4 uur in de lobby staan. We vlogen om. Hoe laat was het, Pet? 6 uur, zoiets?
3: Ja, half 6.
2: Ja, dus we hadden er al een dag op zitten toen we hier kwamen, hoor. Dus dat.
0: Dat is wel pittig. Ja, want wel net de Nephilim.
2: Staal, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Maar net de jongens van Nephilim en die moesten hier om 8 uur zijn of zo.
1: Die waren hier om 8 uur of zo.
0: En uiteindelijk hebben ze een soundcheck gekregen om 5 minuten. Wat was jullie ervaring? Nee, ook om 8 uur hier? Of?
3: Nee, we kwamen hier een uurtje of zo voordat we op moesten bouwen. Om even zo te zeggen, kwamen wij aan. Wij hebben eigenlijk gewoon wel een goede soundcheck gehad. Maar ik begreep inderdaad van hun dat ome Dave...
1: Dave wat tijd.
0: Ja,
1: dan
0: ja,
1: moet alles wijken.
0: Dave stuurt alles in de war inderdaad. En het is niet anders, hè?
1: En was die show gisteren? Was vet?
2: Ja, was heel erg leuk. Ja, ja.
1: Cool.
2: Ja,
0: want hoe groot is dat festival dan? We moeten aan denken, hoeveel man staan daar?
3: Wel groot, ja.
2: Nou, het was, wij stonden in de zaal. Dus we hadden een binnenpodium, dat was heel fijn. Want het was gisteren echt noodweer daar op het festival. Dus het was wel jammer voor het festival.
1: Ja.
2: Maar er was een groot podium. De mainstage was met de Black Label Society en Down. Dus echt wel de grote namen.
0: Ja, precies.
2: En er was nog een iets kleiner podium met bands als Electric Wizard. En dan was er naast ons nog een podium met bands als Benediction. Nou, dat was ook hartstikke tof. En we hadden een mooie line-up ook daarbinnen. Dus het is heel groot. En ik vond de opzet heel erg tof. Was in de haven.
0: Dat is ook wel gaaf, ja.
2: Het was allemaal heel erg rauw, maar ook wel heel... Ja, het had een hele gave sfeer. Dus ik vond het zelf een beetje jammer van het weer. Maar...
1: Ja, dat is wel jammer.
0: Ja.
1: Ja.
2: We hebben er wel van kunnen
1: maar goed, als je binnen speelt, misschien wel weer geluk. Want dan komt iedereen natuurlijk die zaal binnen.
2: Ja.
1: Ze kwamen
3: speciaal, jij van Volbak.
2: Speciaal voor ons.
0: Ja, toch? Ja, of course. Jullie zijn gewoon ontzettend beroemd in Polen.
1: Zo. Dat is ook
0: dus,
3: het was onze eerste keer in Polen, zeg.
1: Oh ja?
3: Ja, ja, ja.
0: Met daarom. Heel Polen daar komt er naartoe om
2: daar
0: eindelijk...
2: Daar heb je dus meteen een mooie anekdote te pakken.
3: Oh, ja, ja, ja. Ja.
0: Oh, vertel.
3: Anekdote.
0: Ja.
3: Een tering. Meer dan 20 jaar geleden of zo, zouden wij ook op een festival in Polen spelen. Daar waren wij ook heel braaf. Een dag van tevoren. En toen was het ook slecht weer, storm en zo. Dus wij waren 's ochtends eventjes de stad ingegaan. En we kwamen terug op het festival. En toen bleek het dus gecanceld te zijn. Zodoende hebben wij nog nooit in Polen kunnen spelen.
1: Ah, ja.
3: We waren er wel. En toen kregen we nog niet fatsoenlijke gages. Kregen we sowieso niet betaald, want die gast die had niks. En dus toen hebben we betaald om niet te mogen optreden.
0: Ja. Oh, Jesus.
3: Ja. Maar, kunnen we
0: maar wel, wel een leuke dag van gemaakt nog.
3: Fucking Polen. Dat was toen...
0: Dan kan je geen leuke dag maken.
3: De wodka bar. We hebben een goede tijd gehad. Maar nou werd het echt wel tijd dat we een keer in Polen zouden spelen. Dus ik ben blij dat het nou achter de rug is. En even hopen dat het nog meer mag worden.
0: Ja, ja. Maar nu hebben we gewoon 2 shows achter elkaar. Ben je dat gewend? Vind je dat prima? Of is dat wel even schakelen?
2: Nee hoor, dat zijn we wel redelijk gewend. Ja, ja. Dus dat... soms is het wat meer afzien met reis. Omstandigheden zoals we dat vandaag hadden. Dat je en veel onderweg bent, ook ongunstige vluchten hebt. Dus dat, maar ja, dat hoort er ook wel bij. Dat, ja. We waren inmiddels ook alweer behoorlijk wat jaren terug in Brazilië. Nou, daar deden we alles met binnenlandse vluchten. Nou, dat is ook nog eens een keer dat de shows die lopen dan nog eens een keer uit qua timing. Dus dan moet je om 10 uur beginnen. Nou, dan sta je ergens rond middernacht, sta je eindelijk op het podium.
0: Ja.
2: Dan moet je om 4 uur weer in het vliegtuig zitten om vervolgens weer om 11 uur bij de soundcheck te zijn. Dan ben je wel afgemat hoor.
0: Ja, dat begrijp ik inderdaad, ja. Ja. Als je zo vroeg moet optreden, heb je nog bepaalde gewoontes vooraf? Indrinken? Of is dat niet...
3: Die tijd is geweest.
0: Ja, die tijd is geweest? Ook jullie worden ouder, hè?
2: Absoluut.
0: Na 30 jaar?
2: Ja.
0: Oh.
2: Nee, wat dat betreft zijn we... Nou, kan ik wel zeggen, toch? Dat we best wel professioneel zijn. Het gaat erom dat we zijn daar om een show...
0: Luister je even, Rick?
2: ...te doen.
1: Ja, ik luister
2: Rick kijkt
1: me
2: heel strak aan nu.
1: Tips en tricks. Ik probeer er ook wat van te leren, hè?
0: Eigenlijk iemand die professioneel is, zeg ik. Wat heerlijk.
2: Ja, maar dat... Ik bedoel, ik zou er zelf een hekel aan hebben... als je naar een band staat te kijken... en je denkt van, ja, wat staan ze er nou te doen? Ik bedoel, je hebt tickets gekocht... om naar bands te komen kijken... en dan krijg je niet de kwaliteit die je verwacht. Dus dat is voor ons wel belangrijk... dat we altijd wel de 100% kunnen geven. En daarna dan kan het feest zijn. Dus vandaag hoeven we niks meer te doen. Dus zometeen kunnen we eventjes gezellig...
1: Ja, met helemaal eens, hoor.
0: Tuurlijk, ja. Zijn jullie er morgen ook nog? Of zeggen jullie alleen van, nou, het is nu de zaterdag voor de luisteraar. Het is nu de zaterdag, morgen is ik ook nog.
2: Wij blijven in ieder geval de zaterdag. En morgen dan zijn we hier in ieder geval niet.
0: Oké. En waar kijk je nu uit vandaag? Want vandaag hebben we nog meer. Er komt allemaal nog Anthrax, Megadeth.
1: Dismembered hebben we net gehad. Dismembered net geweest.
0: En ik mis er nog wat.
1: Hellripper was net.
3: Anthrax missen we toch?
0: Oh ja, Anthrax. Ook nog komt. Inderdaad, ja. Ja.
3: Ik kijk nogal uit naar Megadeth, om eerlijk te zijn.
1: Ja.
3: Waarom weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik vind die laatste plaat eigenlijk niet eens... zo slecht om... Ja, dat klinkt zo negatief, maar
0: ik vind hem ook wel leuk, hoor.
3: Best wel
0: En ik was ook van plan om deze show ook een nummer te gaan draaien. We hebben zo meteen Dirkie. Dus,
1: ja, dan mag het.
0: Dan mag het wel even.
1: Dan mag
0: En dat is een Belg. Dus ik ga ook een nummer draaien van die nieuwe plaat. Ik vind hem ook best aardig.
3: Ik vind hem wel tof. En toevoeging van die gitarist ook echt... past perfect bij Dave. Ik vond, als je dan achteraf terugluistert naar Kiko... dan is dit wel echt een verbetering. Ja. En dat hoor je ook gewoon echt wel. Echt wel tof. Dus ik ben wel benieuwd. Ik moet wel op tijd nog weer gaan rijden. Want ik moet onze geluidswand nog thuis afzetten.
0: Ah.
3: Maar we gaan wel even een stukje mee kijken.
0: Snap ik inderdaad.
1: Dat is wel weer fijn, hè, dat je op zo'n festival ook speelt. En ook even van de rest van de band kan genieten.
0: Ja, dat is toch tof.
1: Als je al klaar bent.
0: Ja. Zijn jullie aanraking geweest met de politie?
1: Even
0: wat anders.
2: Ernst, wie niet? Ja,
0: ja, dat is waar. Dat is waar.
2: Maar nooit voor serieuze vergrijpen, hoor.
0: Nee, niet echt gezeten of zo, dat soort dingen.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, dat is wel beter.
2: Zou het zijn.
0: Jij,
3: ik ken nog wel een anekdote.
0: Oh, ja, echt waar? Over de politie?
3: Kom maar.
0: Oh, heerlijk. Ja, vertel.
3: Nou ja, op zich zo spannend was het ook niet. Maar toen waren wij op tour met Cannibal Corpse destijds. En... toen hielden wij wel van een bakkie. En dan zeker na het spelen. En er was echt in Trier was dat. Dat was een hele vervelende Duitse jongen. En op een gegeven moment was... een van ons, die was een beu. Dus die wilde hem eigenlijk even een tik op zijn gezicht geven. Maar die slaat falikant mis, omdat hij iets te veel gezopen had.
2: Voor de goede orde, die persoon zit hier dus niet in de kamer.
0: Nee.
3: Maar om privacy redenen zal ik zijn naam niet noemen.
0: Nee, precies.
3: Maar die gast die dus dat uitlokte, die vond het nodig om de politie erbij te halen. Een van ons met de politie mee. Gelukkig hadden we getuigen en kon hem nog... na de show oppikken, want anders was de tour wel een beetje vervelend.
0: Ja, dan mis je wel even iemand.
3: Ja.
0: Dat, dan mis je natuurlijk wel de drummer.
3: Ja, jij zegt het wel lastig spelen, hoor. Als je blijft hengelen op een gegeven moment, dan heb je het beter.
0: Ik gok maar even. Ja, misschien is het wel inderdaad Damien. Trouwens, Marvin, je hebt in Do Send It ook gezeten, toch?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Samen met, hoe heet het allemaal? Of het erg? Joost van de...
2: Zeker, ja. Joost is echt een van mijn besties, hoor.
0: Echt waar?
2: Absoluut, ja.
0: Wat vind je van zijn nieuwe The Curse Made Flesh?
2: The Curse Made Flesh.
0: Ja, hij heeft nu net een single. Ik vind hem wel vet.
2: Ik vind hem ook vet. Maar zeker.
0: Die gozer is...
2: Ja, maar het klinkt ook echt als typisch Joost. Hè? Dat bedoel ik in de positieve zin. Dat
0: is ook zo technisch. En, je hebt van de bassisten, we hebben heel vaak bassisten. Die zijn, oh, we hebben hier nog eentje.
3: Ik wil meteen even inbreken. Bassisten zijn ook wel echt coole gasten.
0: Ja. Ik heb wel geleerd dat bassisten eigenlijk altijd een bril op hebben. Hoe zit het met jou? Ja. Waar is jouw bril vandaan?
1: Dat was vorige week nog in de uitzending van het langs.
3: Ik eet genoeg worteltjes, jongens.
1: Dus. Ja, goed worteltjes.
0: Je hebt geen bril nodig.
3: Dat is het dus.
0: Nee, maar vaak, je merkt vaak best wel vaak dat een bassist... Die was eigenlijk gitarist. En nou goed,
1: dat
0: bassist,
1: hoor je ook vaak.
0: Nou, worden we maar een bassist. Maar ik vind Joost, dat is volgens mij een hart en nier een bassist.
2: Absoluut.
0: En nooit anders geweest. En hij gaat ervoor.
2: Absoluut.
0: Een soort van dedication die ik niet altijd bij een bassist tegenkom. Hoe is het met jou, Patrick? Trouwens?
3: Ik wil me niet vergelijken met Joost, maar wel een beetje hetzelfde inderdaad.
0: Ja, je bent ook echt een bassist die...
3: Ik zag ooit een keer... helaas op film, Cliff Burton. En toen dacht ik, daar ga ik ook doen.
1: Dat wil ik, ja.
0: Dat begrijp ik wel.
3: Ja.
0: Die ik weet niet, die gewoon natuurlijk een flair had hij. En zo'n spel en ja.
3: Nou, en misschien
0: noem je er ook wel een.
3: Er zullen andere leden van Severe Torture, waar wij toen een coverbandje mee hadden voordat we ooit death metal gingen maken, zeggen, nee, we hadden een bassist nodig en daarom ben je gaan bassen.
0: Ja, maar dat is flauw.
3: Maar in mijn beleving was het toch echt was het anders.
0: Nou, houd u vast, denk ik, Patrick, dat ik het allerbeste... Ik ga een nummer van jullie... laatste plaat draaien.
2: Vet.
0: En ik denk ook dat het laatste nummer van de plaat is. Ik heb hem hier staan gelukkig. Ik dacht, ik kan niet lezen, man. Tear all the flesh of the earth. Is dat het laatste nummer van de plaat?
2: Dat is laatste track van de plaat.
0: En die is best wel een beetje relaxed voor jullie begrippen.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Ja.
0: Een soort van ballad is dit van de...
2: Zo zou je het bijna kunnen noemen. Ja, het is in ieder geval een track waarbij we... Nou ja, volgens mij, Pat, daar wilden we toch wel wat meer de... Meer de iets tragers, iets...
4: De gevoelige kant van Severe Torture.
2: De gevoelige kant. Ah, nou, meer iets meer leunen in de duisternis dan de bruutheid en snelheid.
0: Ja. En na 30 jaar heb je die kant van jullie gevonden...
2: Dat hebben we altijd wel gedaan.
3: Ja, dat is
0: ook een beetje de...
3: Iedere plaat heeft zijn...
0: heeft wel zijn rustmomenten.
3: Ja, zijn romantische momentjes.
0: Wauw.
4: Zit er na 30 jaar niet een flinke laag eelt op ondertussen? Die gevoelige kant.
0: Nee, die wordt alleen maar meer. Okay. De heren worden zachter, denk ik.
2: Je moet gewoon altijd wel hard zoeken en dan vind je dat wel. Daarom staat er altijd wel ergens één track op die kant
1: belicht. Ook wel weer lekker voor de balans in zo'n plaat...
2: Ja,
0: ik vind zelf, als ik het luister, vind ik dat wel leuk.
4: Even dat
1: eventjes een
4: bier gaan halen en zo.
1: Wat anders.
0: Maar waarom is hij als een laatste erin gepland op het album? Je kan ook een rustpuntje even in het midden van het album nemen.
2: Ja, ik denk dat wij ervoor gekozen hebben om juist aan het eind te doen. Dat je dan aan het eind van al die bruutheid... dat je eventjes het... dan kan je het even laten bezinken.
0: Ja,
2: dan heb je een moment van bezinning.
0: En dan kun je gelijk weer met nummer 1 weer beginnen.
1: Dan heb je er weer zin in. Die bruutheid draai je weer om en dan begin je overnemen.
0: En dan ga je zo werkt het, jongens. Ja. Wat slim zijn jullie ook.
2: Ja, we denken over veel dingen na.
0: Ik hoor het. Ja? Ik begrijp het. Ja? Hey, jongens, ontzettend leuk jullie er waren. Graag een keer bij ons in de uitzending.
2: Lijkt
0: dat
2: we
0: lekker een tijd kunnen
1: lullen. Ja, dan praten we wat verder door.
0: Dat is inderdaad wel aardig. Nu, God,
2: en de rest van de bende erbij natuurlijk.
0: Ja.
2: Zomergasten de Metal Edition noemen.
0: Yes. Exact. Ja, exact.
3: Zoals onze oud-drummer ooit zei. Ik hou van lullen.
0: Oh ja. Nou, dan zit hij bij ons.
1: In welke vorm vraag ik me dan af?
2: Daar heb ik dan over.
0: Dus daar, ik zat niet eens aan te denken. Maar
1: ik weet de vorm wel, maar...
0: Zullen we nummer gaan draaien?
1: Ja, we gaan muziek draaien.
0: Ja,
4: beter.
0: Jongens, we gaan luisteren naar Severe Torture. Dank jullie wel.
1: Bedankt, jongens.
0: En tot de volgende keer.

0: luister. Ik sta hier met John Sneakers. De man die de stage managed op het kleine en het grote podium, neem ik aan.
1: Nee, alleen op het grote podium.
0: Alleen op het grote podium. Nou, stel je even voor.
1: Ja, ik ben John Sneakers.
0: Ja.
1: Woonachtig in Weert. Begonnen ooit op het mooie Postpop Festival.
0: Oké, kennen we.
1: Kennen we. En tegenwoordig heb ik de eer om hier op South of Heaven de mainstage te mogen verzorgen.
0: Vorig jaar heb ik je ook ontmoet hier. Toen stond je nog onder de vleugels van onze welbekende Jules. Jules is met pensioen. Hij kan niet stilzitten, dat heb je me ook al ondertussen verteld. Hoe is het voor jou om die taken van hem over te nemen?
1: Ja, het zijn natuurlijk grote schoenen om te vullen.
0: Hele grote, ja.
1: Het is, moet ik zeggen, ik ken Jules al meer dan 25 jaar.
0: Ja, ja.
1: En, ja, Jules heeft mij ook geleerd.
0: Hoe je steeds moet managen.
1: Hoe ik steeds moet managen. Ja. Alles wat ik doe op het podium en hoe ik het regel, dat heb ik natuurlijk geleerd van Jules.
0: Hij is een nestor wat dat betreft. Ik heb hem zelf ook een aantal keer ontmoet en samen met hem mogen werken. Maar dan praat je over decennia geleden. Hoe denk jij dat jij het zeg maar op jouw eigen manier kan gaan doen?
1: Ja, je hebt altijd wel je eigen manier. Maar Je probeert wel alles heel losjes te pakken.
0: Ja.
1: Je probeert, ik probeer niet als een tiran over het podium te rennen.
0: Nee.
1: We werken met z'n allen. Alle bands werken we samen.
0: Ja.
1: En eigenlijk hoe Jules het altijd doet, alles ook met een grapje en een knipoogje.
0: Absoluut.
1: Moet je het samen redden. En dat werkt meestal ook.
0: Soms is het gewoon lachen, gieren, brullen met Jules, wat dat betreft. Dat heb ik ook wel een paar keer mee mogen maken. Super tof dat je hier bent. Waarschijnlijk volgend jaar weer South of Heaven.
1: Daar gaan we wel vanuit.
0: Gaan ze dan de merch van dit jaar gebruiken met de misprint?
1: Ik denk het wel.
0: Dit was John Sneakers. Dankjewel voor het interviewtje. En we spreken elkaar heel gauw weer. Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Dankjewel. Top.
2: De loodzware jongens.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, graag.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Kink. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
8: Ja, de leeuw komt eraan.
9: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: Een ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
18: Hebbes.
17: Kijk op ben.nl.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
20: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Dit
5: Dit is Kink Distortion.

0: do it.
1: Ja, zullen we maar beginnen, hè?
2: Let's do it, hè?
3: Ja, mooi, man.
1: We zitten hier met Dick Verbeuren, de drummer van Megadeth. Ja, tof dat je bent, Dirk.
4: Ja, bedankt dat ik uitgenodigd werd door jullie loodzware jongens.
1: Ja. Ken je het programma trouwens? Schijnt. Heb je het ooit gehoord?
4: Ik heb het nooit gehoord, sorry, nee.
5: Oh. Wacht even, dit doen we even opnieuw. Elke zaterdag. Elke zaterdag. Okay.
4: Elke zaterdag. Ja, top. Ja,
1: top. We worden net op Dirk
4: vanaf
1: een groot
4: de eerste aflevering.
1: Dirk is een groot fan.
2: Hij heeft al een 30 jaar terug.
1: Ja. Nou, we houden van Dirk. Dat is heel zo.
2: Hij is onze grootste fan.
1: Dit is heerlijk. Hey Dirk, in 2016 ben je bij Megadeth gekomen.
4: Inderdaad.
1: Hoe ging dat?
4: Ja, dat was een verrassing eigenlijk. Hè. Ik was op tour met Soilwork destijds en ik kreeg plotseling een telefoontje van een managementfirma dat een zekere Dave Mustaine graag met mij eens wou spreken.
1: Dus... En je dacht, wie is dat? even opzoeken?
4: Ja, ik had zoiets van, nee. Dat was echt ongelooflijk. En dan heb ik een paar dagen later dus met Dave gesproken en dan... Ja, na die tour onmiddellijk gaan oefenen thuis en rechtstreeks gaan spelen. Ik had een tiental dagen toen ik thuis kwam van de Soilwork Tour om de set te leren. En dan één repetitie en dan bam, first show.
1: Oh, wow. En hoe ging dat?
4: Redelijk goed. Het was niet de eerste keer dat ik in zo'n situatie zat. Dus ik had al wel een beetje ervaring met dat soort situatie. Maar het was natuurlijk wel spannend. Hè?
1: Is dat er dan ook één die je niet vergeet meer?
4: Nee, zeker niet. Nee, die kan ik me nog zo inbeelden.
1: Ja. Ja. En hoe was het als je dan op een gegeven moment... Heb je Dave, denk ik, zelf aan de lijn?
4: Ja.
1: Hoe is dat gezellig?
4: Ja, absoluut. Hij was heel vriendelijk. Hij stelde best wel wat vraagjes. En hij had al een paar video's van mij bekeken. Dus hij zei ze van... You can do the job, I know. I can tell from the video. So.
1: Yeah.
4: Dus ze waren heel goed. Allee, het onthaal was echt fantastisch. Zowel de groep, Dave, de crew, iedereen. Was super. Dus ze hebben echt alles gedaan om mij gerust te stellen. You're fine, like, don't worry.
1: En heb je een idee waarom ze nou bij jou uitkwamen?
4: Ja, ik ben op een aantal lijstjes terechtgekomen. Hij heeft het aan een aantal verschillende mensen gevraagd. Ik kende Kiko ook al, de gitarist destijds, Tony Moriano.
1: Ja,
4: toen drumtech, die kende ik ook al heel veel jaren. Dus ik ben eigenlijk op een aantal lijstjes terechtgekomen. En hij is dan gaan kijken een beetje. En, ja.
1: Is dat zo gegaan?
2: Zo is het gekomen.
1: En wist je dat je kwam kijken ook? Was je toen op de hoogte?
4: Nee, ik had geen idee. Nee.
1: Geen idee? Nee. Misschien wel gelukkig ook.
4: Ja,
1: was dat wel. Zou dat je beïnvloeden? Zou je dat spannend vinden?
4: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, toch? Ja, dat kan ik me eens voorstellen.
4: Het gebeurt wel eens. Hè. Ik heb zo eens een keertje... Ik kijk zo eens naar de kant en Nico McBrain stond te kijken. En ze van... Ah.
1: Oh, even naast zitten.
4: Ja, even naast.
1: Dat is wel even jammer inderdaad. Ja.
4: Ja.
1: Hey, je hebt in ons... Ontzettend veel bands heb jij gezeten.
4: Ja.
1: Ben jij zo moeilijk om mee te werken? Of ben je sessiemuzikant of zo?
5: Je lijkt me ook helemaal niet sympathiek. Zo.
4: Nee, absoluut niet. Ze smijten me na één plaat altijd buiten. En,
1: ja.
4: Nee, het is gewoon... Ja, ik ben een beetje vanaf het begin... Als ik met de muziekschool begonnen ben, dan was ik 19 jaar. En dat was zo'n beetje de cultuur daar. Van, wilde jij met mij spelen? En we zullen die plaat eens opnemen. En dan begon dat zo'n beetje. En dan eerst was dat heel lokaal.
1: Ja.
4: En dan na een tijdje begon dat zo'n beetje meer. Ja, dan heb ik mijn abortus wat opgenomen. En dan vandaar begon dat zo'n beetje meer internationaal te worden. En ja, dan, ja, eens dat die naam circuleert, zeker. Ik weet dat ook niet. Maar...
1: Nee, precies. En nog even een vraagje en dan groeit het aantal. Ja, dat,
4: ja inderdaad. Ja.
1: Begrijp ik wel. En voor de luisteraar, je hebt onder andere gezeten in Aborted.
4: Ja, dat, enkel maar sessie eigenlijk. Zijn wel goede vrienden. Sven is een hele goede vriend. We doen ook, hij zingt ook bij mijn grindcore groep, Bensi. Dus we kennen elkaar al eigenlijk van 2003, geloof ik. Maar ik ben nooit bandlid geweest, maar ik heb 3 opnames mee gedaan.
1: Ja. Oké, en dan gaat natuurlijk hard met al die namen achter je dan.
4: Ja.
1: Absoluut,
4: ja.
1: Soilwork dan wel? Want...
4: Ja, daar was ik vast lid van.
1: Ja, want toen werd je gebeld door het management van Megadeth.
4: Ja.
1: Live heb je ook met At The Gates.
4: Ja, inderdaad.
1: Heb je meegedaan?
4: Ja.
1: Testament.
4: Ja.
1: Jeff Loomis.
4: Mm-hmm.
1: Satyricon.
4: Ja.
1: World Dane.
4: Ja.
1: Is toch een ontzettende...
5: gewoon almen helden.
2: Het zijn maar paar namen.
1: Is toch ongelooflijk?
2: Beetje.
4: Ik ben ook al een tijdje bezig, hè.
1: Ja, nee, dat is waar.
2: Wij ook. Die naam heb ik niet op mijn lijstje staan.
1: Want je bent geboren in Antwerpen.
4: Ja.
1: En op je 13e ben je naar Parijs verhuisd.
4: Inderdaad, ja.
1: Hoe is dat in je puberteit dan opeens naar...
4: Moeilijk.
1: Moeilijk. Dat denk ik wel,
4: ja,
1: toch?
4: Ja, want ik sprak wel een heel klein beetje Frans, omdat we in België natuurlijk, hè, het zuiden van België speelt Frans, spreekt Frans dus. Maar mijn Frans was zeker niet genoeg om een conversatie te kunnen houden met iemand. Dus als 13-jarige, ik denk dat een van de redenen waarom dat ik in dat harde soort muziek gevallen ben, was omdat dat een moeilijke periode was voor mij.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja. En je kon dan ook goed focussen op het drummen misschien wel?
4: Ja, ja, absoluut. Eerst een beetje gitaar. En, allee, mijn eerste instrument als ik nog in België was viool. En dan ben ik in Frankrijk een beetje met gitaar begonnen. En dan een paar jaar later drums. Ja.
1: Dus. Je bent begonnen met viool, hè?
4: Ja.
1: En dan heb je 7 jaar, begreep ik?
4: Ja.
5: Die was heel snel stuk natuurlijk. Want...
1: ja, dat denk ik ook.
5: Meteen slaan op het ding.
1: Ja.
4: Niet aan mijn tante vertellen, dat was mijn tante haar viool. Ja.
0: En zo'n hele

0: van balen?
1: Ergens wel. Natuurlijk, van de andere kant verwacht je dat ook een beetje. Omdat, ja, het is... ik bedoel, de groep bestaat al 40 jaar en...
0: Maar ja, Deep Purple is er ook nog.
1: Ja, dat is waar. Maar ik weet ook dat dat soort muziek spelen dat wij spelen is fysiek enorm veel. Allee, dat vergt enorm. En ook voor Dave, die dan niet alleen moet gitaar spelen, moeilijke stukken, maar dan ook nog zingen. En met al de fysieke problemen die hij gehad heeft.
0: Precies.
1: En hij begint nu ook in zijn handen en zo. Dus er is natuurlijk ook een punt dat je moet zeggen van, is het nog een goede optreden of staan we er alleen
2: het
1: maar...
2: Het moet wel goed blijven.
1: Ja, het moet goed blijven. Ja. Dus ergens respecteer ik dat enorm, dat hij kan zeggen van, oké, het is misschien tijd. Hè?
3: Heel veel andere mensen zouden er ook wel een voorbeeld aan mogen nemen.
2: Ja, die heb je ook.
3: Nou, ja, dat is wel echt waar.
1: Name no names.
0: Nee, laten we dat maar niet doen.
1: Dat beginnen we niet.
0: Hoe is het trouwens voor jou om als drummer, als je ook ouder wordt, kan ik me voorstellen, het is wel fysiek, is het intensief. Moet je dan ook meer oefeningen doen om het vol te kunnen houden?
1: Absoluut, ik ben al een aantal jaren geleden begonnen met dat echt serieus te doen. Dus trainen, goed slapen, goed eten. Ik ben ook al 20 jaar vegetariër, 10 jaar vegan. En ja, gewoon echt voor mezelf zorgen, want anders wordt dat veel te moeilijk. Hè. Je begint dat ook te voelen op den duur, dan van, oh, als ik nu niks ga doen, dan ga ik mij gewoon blesseren ergens. En dat gaat natuurlijk niet, want je moet er zijn. Hè. Dus,
0: dat is waar.
1: Je kan geen optredens missen.
0: En met vegan, dat gaat wel toe. Goed als je op tour bent.
1: Absoluut, ja, natuurlijk. Voor ons zorgen ze altijd heel goed, want wij spelen dikwijls headliner of close to. Dus, maar soms kan het wel moeilijk zijn. Sommige landen is dat nog niet zo...
2: tegenwoordig denk ik iets makkelijker dan vroeger.
1: Zeker
2: nu. 10 jaar geleden was denk ik wel een probleem.
1: Ja, wordt elk jaar iets makkelijker.
0: Want het is hier natuurlijk een Bourgondisch festival. Mm-hmm. Krijg jij daar iets van mee? Of zit je zo in de Megadeth-bubbel dat het...
1: Ik had er al van gehoord, want ik lees ook wel altijd veel over metal in magazines enzovoort. En zo. Dus ik had South of Heaven al wel... Ik ben nog nooit geweest, maar ik had er al over gehoord. Dus blij om er nu eens te kunnen zijn.
2: Ja,
0: ja toch? Ga je ook nog iets kijken of is er helemaal geen tijd voor jou? Omdat,
1: ja, normaal zou ik nu bij Sepultura staan.
0: Ja,
1: maar de loods van de jongens kwam
3: er. Prioriteiten.
0: Het is mooi dat jij je prioriteiten kent, Dirk. Daar hou ik van. Nou, dat geldt ook wel meer voor ons, hè. Anders
2: zouden we ook een Sepultura staan. Anders zijn jullie nu ook voor jou.
0: Zullen we ze afronden? Dan zijn er vanaf.
2: Ja, gaan de hand geven.
0: Ja. Vraag spelen in Megadeth. Ja, het is toch wel een hele grote band natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar ook meer van je dan andere bands. Van, ja, je hebt natuurlijk een tal van bands gespeeld. Mm-hmm. Is dat dan ook een andere... Wat merk je daarvan, dat het anders is?
1: Ik zou zeggen, het grootste verschil is de passie van Dave en zijn drive die hij heeft om altijd beter te worden. Zelfs na al die jaren. Hè,
0: heeft hij dat nog steeds?
1: Ja, absoluut. Hè, dus er wordt constant, we waren juist aan het oefenen.
2: Oh,
1: een uurtje geleden, een paar nieuwe nummers die we gaan stilletjes aan in de set brengen en een beetje aan het spelen samen. We hebben dan een jam room en een elektronisch drumset en kleine guitar amps. Ja, en alle nummers op de computer en zo. En dus ja, hè, ik bedoel, hij zou even goed kunnen zeggen van... I play the songs everybody knows and fuck it. En nee, er wordt nog altijd aan alles gewerkt. Zowel aan dat, de muziek, als het podium, als waar we staan op het podium enzovoort. Hij is daar allemaal super precies in en geïnteresseerd in. En hij wil echt een super goede prestatie neerzetten. Dus,
0: nou, we gaan het vanavond zien.
2: Wel mooi.
1: Ja.
0: Dat, want hoe lang heb je nog geboekt aantal tours? Hoe lang ga je nog door? Zover je op dit moment weet?
1: Officieel tot het einde van dit jaar. Maar er zijn ik weet dat er al 3 tours voor 2027 geboekt zijn, min of meer. Dus
0: ik denk
1: zeker tot 2028 minstens. Denk
0: ga je nog in ieder geval daarin door? En hoe is het voor jou om als Belg in een Amerikaanse band te zitten? En hoe kijk je dan tegen zo'n toch een mythe aan, hè, wat Dave toch wel is?
1: Ik bedoel, ik kan je dat niet voorstellen. Hè. Ik kom uit een klein dorpje buiten Antwerpen. En ik weet nog, de dag dat we naar Frankrijk verhuisd waren met mijn ouders, denk ik, naar een vlooienmarktje daar in de klein stadje waar wij woonden. Dat was een eindje buiten Parijs.
0: Ja.
1: En dan kocht ik daar P-Cells. Ik had nog nooit van Megadeth gehoord. Toffe cover, knappe foto's.
0: Ja, dat
3: ben ik ook begonnen.
1: En als je dat dan voorstelt, en nu ben ik zelf al 10 jaar in de groep. Dat is dan...
3: Fantastisch.
0: Ja, als we even naar het achter je oren krabbelen van wauw.
1: Ja.
0: Wat is er allemaal gebeurd?
1: Het is nog altijd een fantastische ervaring. En ook hoe langer dat ik erbij ben, hoe beter dat ik weet hoe alles werkt. En dat heeft mij vertrouwd en dat we vrienden zijn. Dus dat wordt eigenlijk hoe langer hoe beter.
0: Ja. Ja. Maar dan heb je ook regelmatig, als je niet op tour bent... Nog regelmatig contact met elkaar dan? Of is dat,
1: absoluut. Ja, want er is altijd wel iets te doen. Hè. Hij betrekt ons ook bij andere zaken, betreffende de groep enzovoort. Dus er zijn geregeld bandmeetings en e-mails natuurlijk enzovoort. Ja. Dus

0: gaan we altijd door, hè? Ja.
1: Heb je enig idee wat Dave zal gaan doen als het gegeven moment klaar is? Praat je erover? Of is dat...
0: Ik denk een beetje op zijn familie wat hij toelegt. Hij is nu ook al wordt voor de tweede keer grootvader binnenkort. En ik denk dat hem een beetje meer thuis wil zijn. Want natuurlijk, die jaren zijn ook belangrijk. Hè, als de kleinkinderen
1: snap jong zijn. En die maak je ook maar één keer mee. Ja, voor je tweede zijn ze groot.
0: Ja, dat
1: heb jij trouwens kinderen?
0: Ik niet, nee. Mijn vrouw en ik hebben enkel hondjes momenteel. 3 hondjes.
1: Oh, nou kan je ook druk mee zijn.
0: Ja.
1: Ik heb er ook één, dus eigenlijk is het ook gewoon een kind.
2: Dave heeft toch ook veel honden?
0: Die heeft, die hebben ook 2 hondjes. Hè.
2: Oh, 2? Ik dacht dat die een hele roedel had.
0: Die hebben paarden en een mini paard en 2 normale full-size paarden, denk ik.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: En wat voor hondjes heb jij dan?
0: Het zijn allemaal rescue dogs, dus allemaal mixtures van terrier mix, een poodle mix en papillon chihuahua mix.
1: Ja, ja. En heb je daar bewust voor gekozen?
0: Ja, ja.
1: Zijn het honden die een wat mindere achtergrond hebben?
0: Ja, in Los Angeles is dat heel prominent, maar in de hele wereld eigenlijk zouden mensen moeten honden redden, want er worden elke dag duizenden honden gestoten gewoon omdat ze geen...
2: Ja, niet normaal.
0: Ja, dat is echt niet... Dus in plaats van een rashond te gaan kopen, zouden ze beter een hond redden. Hè?
1: Ja, precies.
0: Ik heb een plan om, als we later dit jaar in Amerika op tour gaan met Maiden. Ik heb een plan, ik ben er nu aan het beginnen aan te werken, maar dan ga ik bij elke day off tussen de optredens ga ik naar een shelter gaan in Amerika en een beetje een filmpje maken en zo. En zeggen van de mensen die hier wonen, dat je een hond of een poes wilt. Je
3: promoten.
2: Goed man.
1: Ik ben dan wel een lul. Ik heb gewoon een rashond gekocht. Jammer.
2: Ja, maar gewisse kansen.
1: Dat wist je al. Woon jij trouwens in Amerika, Dirk? Of?
0: Ja, ik woon al 20 jaar in Los Angeles.
1: 20 jaar woon je in Los Angeles?
0: Ja.
1: Oh, wauw.
0: Ja, ja.
1: Dat is al een tijdje.
0: Mijn vrouw is Amerikaans, dus ik heb haar kinderen ontmoet. En ik ben dan, omdat ik al Engels sprak en zij sprak geen Nederlands of Frans. Dus dat
2: snap ik.
1: Ja, precies. Het
0: ding was dat ik dat naar de LA ging.
1: Maar je spreekt het wel goed.
3: Belgisch.
0: Vlaams, goed.
1: Ja.
0: Ga nog redelijk, ja.
1: Want je spreekt niet zo vaak meer dan.
0: Vooral met mijn familie. Ik heb mijn vader is hier nu met zijn vriendin en mijn neef. En daar zijn natuurlijk altijd in contact. En zo gauw als ik hier in de buurt ben, want zij zitten in...
3: Komt de hele familie
0: in het noorden van België, dan komt de hele familie. En dan ga ik bezoeken op de vrije dagen en zo.
3: Mooi is dat, lijkt mij.
1: Ja. En kunnen zij een beetje het waarderen wat je doet voor muziek?
0: Ja, ja.
1: De muziek ook?
0: Ja, mijn vader is al fan van de Scarf-jaren. Dus nog voor Soilwork, mijn eerste groep, dat we nog echt hard en death metal speelden. En al een super fan daarvan. En, Hij kwam altijd met mijn moeder, die toen nog... die is gestorven, maar die kwam toen al twee altijd met een t-shirt. En hebben mij altijd enorm gesteund. Dus, ja.
1: En verzamel jij ook nog muziek?
0: Ja, helaas wel.
1: Ja,
0: ik heb geen plaats meer om vinyl te kopen en toch koop ik er nog. Dus.
1: En dan in doos wordt het weggezet vervolgens, want jij hebt het dan wel.
0: Ik heb een kamer in ons huis. Wij wonen in een klein huisje en die hele kamer staat gewoon vol platen van tussen de verzameling van mijn vrouw en die van mij. Dat is echt, alle muren staan vol.
3: Lekker hoor.
1: En je vrouw is ook van de metal?
0: Die komt meer van een hardcore punk achtergrond, maar wij luisteren naar alle soorten muziek, jazz, rock and roll, elektronisch, popmuziek, noem maar op, alles.
1: En ook jouw verzameling is ook al een veelzijdig aan
0: dingen.
1: Ja, ik
0: heb natuurlijk veel metal, want
1: dat is
0: goede muziek om op LP te hebben, maar we hebben ook allerlei andere dingen. Momenteel luister ik heel veel naar oude Miles Davis, John Coltrane, Art Blakey, Ornette Coleman, noem maar op, veel jazz van de jaren 1560, vind ik super. Ja.
1: En heb je dat album van Megadeth, heb je die nog, die je toen kocht toen het klein was?
0: Ja, die heb ik nog absoluut. Ja, ondertussen getekend door Dave Mustaine. Dus.
1: Oh, dat heb je kunnen regelen. Ja. Oh, lekker zat.
0: Ik ken iemand die iemand kent, hè?
1: Ja. Zometeen gaan we een spelletje doen met onze Dirk. Maar eerst Headless Hunter.

0: wij proberen een spelletje te doen, heel snel.
1: Nou, okay. Ja, als ik een kort spelletje.
0: Heb je nog heel even de tijd? Ja,
2: let's do it.
1: Wat heb je gedacht?
0: We hebben, ken jij Rister? Dat heb ik even zelf bedacht. Het is afgeleide van Hitster.
2: Hitster, oké.
0: Ken je dat?
2: Nee, ken ik niet, sorry.
0: Nou, ook voor de luisteraar die misschien ook niet weet.
3: Het is mooi te spelen.
0: Je krijgt een kaartje en er staat een jaartal op.
2: Ah,
0: en de loodzware jongens, nou, leg
1: die hier. Wij mogen ook meedoen, hè?
0: Krijg ook een kaartje.
1: Oké.
0: Nu ga ik dit kaartje draaien.
2: Ja?
0: De muziek. En dan moet jij raden of dat voor of na 1998 is.
2: Oh.
0: Alleen maar Nederlandse metal uit de jaren 80 en 90.
2: Super.
0: Ik ga de set nog uitbreiden. Maar
3: het is wel een makkelijk kaartje. Is het wel een kaartje? Ja, het is 98.
0: Ja.
3: Als het alleen
0: ja, 80 was. Ja, you're right.
3: Dat is redelijk groot.
2: Ik heb een goede kans. Dat,
0: ja, als je moet gokken. En wie het eerst...
1: Maar dan heb je de QR-code nodig. Meneer.
0: Wie het eerst, wat zullen we doen? Vier kaartjes heeft. En dan gaat het tik ik net verkeerd. Ja, dat is
3: natuurlijk.
0: Nog één keer.
3: Het is de eerste keer.
1: Hou je rustig.
0: Ja, mag het nu? Juist. En als het goed is, gaan we nou horen.
3: Ja, dat weet iedereen. Het is niet na 98.
0: Maar het is trouwens wat een slecht geluid. Oké.
2: Okay. Ik ga voor echt
1: kort hoor.
0: Heb je enig idee, Dirk, of die na of ervoor moet zijn?
2: Ik ga voor zingen.
0: Ik denk dat het een goede keuze is. En een veilige keuze, denk ik. En weet jij wie het is?
2: Nee, sorry.
0: Want dan mag je nog een keer.
2: Maar nee, nog een keer, nee.
0: Ja. Je weet het niet?
2: Nee.
0: Nou, draai eens om. Heb je hem goed?
3: Oh, dat scheelt minder dan ik dacht.
0: 1993. Oh, nou ja, het is wel goed. 93.
1: En wie is het? Weet je dat?
2: Die ken ik niet.
0: First Avenue.
1: Oh, First Avenue.
3: Je hebt wel een fout op het kaartje staan. Er staat aflevering met Mark van Pesky met een K.
2: Ja.
3: En Mark staat toevallig hier in de ruimte.
0: Oh, dat is niet goed.
3: Dat is wel pijnlijk dit.
0: Ja. Dat is Mark. We gaan wel door. De volgende. Wat is dit? En je moet raden. Dus, welk jaar?
1: Moet ik het raden?
0: Ja. Wat is dat geluid?
1: Ik heb 88 hier op mijn kaartje staan.
3: Ja, jij kent alleen alles vanaf 1970 natuurlijk.
1: Jazeker.
0: Ja, dat is wel, Ricky.
1: Niet doorheen praten, hoor ik niks.
0: Jij wel, hoor je niks, hè?
3: Moet je een beetje saboteren.
0: Heb je enig idee, Ricky?
1: Ja, het klinkt wel als oude shit wel een beetje. Maar ik zeg toch later.
0: Ja. Later?
1: Ja.
0: Echt waar? Ja. Jij gok later?
1: Ja,
0: later. Nou, draai maar om.
3: Wat dan? Wat
0: komt dat?
1: 98.
0: En wat is het? Het is...
1: Perfect Strangers.
0: Perfect Strangers. Nou,
1: uit de aflevering met Richard en Maurice.
0: Dat is gelijk op, jongens.
3: Ik heb geen kaartje gehad, hè. Dus ik weet niet...
0: Nee,
3: doe maar lekker...
0: Jullie samen.
3: Of we doen samen.
0: En nu moet je dus ook ergens inplaatsen. Het wordt niet groter. Nu wordt het ingewikkelder.
3: Oh, dat wordt wel lastig.
0: Ja. Het hoort slecht, hè. Waarschijnlijk een instelling hier.
3: Maar ik paas het bij jou, hoor.
0: Nu klinkt alles oud.
2: Ja.
0: Door de slechte kwaliteit.
1: Oh. Ja, deze, ik wil het wel voor zeggen, maar...
2: Ik zou zeggen voor 93, toch?
0: Ja, voor 93? Ja,
1: voor 93.
0: Ja, voor 93 zelfs. Nou,
1: Vortex.
0: We leggen neer. Ja, dat is ook goed.
1: Open,
0: ja, draai maar op.
1: Open de case.
2: Ja!
0: 86.
2: Ja.
0: Goed bezig.
3: Goed gedaan.
0: En we gaan zo door naar de volgende.
3: Ik zit in jouw team om te staan voor.
0: Ja, dat snap ik.
1: Doe maar.
0: Deze kans te winnen. Oh.
1: Ben ik weer?
0: Ja, dat ben jij.
1: Later.
0: Later
1: dan 98, zeg ik.
3: Ja?
1: Ja.
0: Ja, dus hij komt hier tussenin? Of
1: nee, later, daarna.
3: Nee, hij zegt later.
1: Later.
0: Later 98.
3: Ja.
0: Echt waar? Nou, draai maar om. Klopt dat?
1: 99!
0: Oh, motherfucker!
1: Het is Deadhead.
2: Ja, wij kennen onze metal hier.
1: Ja.
0: Hoe wist je dat, man?
3: Hoe dan?
1: Ik ga al 60 jaar lang mee in de metal, hè?
0: Dat is waar.
3: Ah, maar niet iedereen op zelf, hoor, vriend.
0: Wauw, nou, de volgende. Komt ie aan, Dirk?
2: Ja.
3: Jezus, dan kom je bij ons weer allemaal die oude shit aan.
0: Hele oude shit.
1: Ja, dat klinkt wel oud. Ook.
0: Dit klinkt wel oud, hè?
3: Wat is het jongste van? We hebben al 86. Onze oudste, dat is?
1: Wat denk je, Dirk? Ervoor, daarna?
2: Ik ga toch zeggen tussen 86 en 93.
0: Ja? Gaan we tussen gooien?
1: Ja.
0: Nou zeggen, mag jij
3: onderuit? Als het goed is, hoor.
0: Goed zo.
3: Oh, we hebben de bel niet. Ding, ding, ding, ding.
4: 87.
0: Wow. Wat goed.
4: Ja, we hebben het gedaan.
0: Ongelooflijk. Nou, we gaan snel door naar de volgende.
3: Ja, hoe lang heb je nog?
1: We doen dat de hele avond.
0: Wie de volgende 5 is. 5 kaartjes, het is klaar. Wat heb jij?
1: Jezus.
3: Oh. Ja, nou wordt het moeilijk, want je hebt al zo'n...
0: Ja, je hebt 88, je hebt 98, je hebt 99. Waar zou je dit in
1: zetten? Ik zet hem na 99.
3: Ja, maar het is toch 80 en 90?
0: Ja, het is 80 en 90.
3: Ja, doe maar, na 99. Is goed. Nee, hij heeft het al uit.
1: 2000, nog iets.
0: Nee, ja, 2000 doe ik niet.
3: Dus heeft hij dus...
1: Nee,
3: je hebt al gekozen.
1: Ja? Ertussen.
0: Dan leg hem er tussen.
3: Je moet wel helpen, hoor. Hij is een sneaky.
0: En
3: gewoon...
0: Laat zien. En motherfucker!
1: With a little help of my friend Justice.
0: Oké.
3: Waarom trek ik mijn bek dan ook
0: al? Nog niemand heeft een fout gemaakt.
1: Wauw. Dus dit is de beslissende
0: ronde. Dit is de beslissende ronde, jongens. Als je deze goed hebt.
1: Oh.
3: Nou, dat is wel moeilijk.
1: Dirk, ik denk 99.
2: Ja. Ik denk dat ik daar niet naar ga luisteren.
3: Ik veeg ook even mijn wenkbrauw af met mijn middelvinger hier.
0: Wat zou dit zijn, Dirk?
3: Oh, kut, dat is moeilijk.
1: Ja, ik ken het wel.
2: Ah, man. Ik ga zeggen na 87, maar voor 93.
3: Oké.
0: Ja, daartussen.
1: Weet je zeker?
2: Nee.
0: Ja, laat in. Oh! Oh! Dat was niet goed.
2: Vandenberg, en die ken ik ook.
0: Ja.
3: Extra zuur.
0: Ja. Sorry.
3: Weet je, het ergste is dat we gewoon verliezen van...
0: Ja. Weet je niet? Gaat ernaast al weg.
1: Het staat nu gelijk, hè? Het staat nu gelijk.
0: Ja. Dus nu, daar komt die Rick. Als jij
3: nu moet je wel saboteren, hè?
1: Niet voorzeggen, hè?
0: Komt die, Rick? Komt die? Oh, die stukjes voor jou.
3: Oh, gelukkig. Het is tenminste niet jouw genre.
1: Een goede kwaliteit ook, hè?
0: Ja.
1: Ik gooi niet eens op.
3: Nee, is prima. Daar de gok maar.
0: Moet ik hem harder zetten?
3: Nee.
1: Het klinkt zo demo-achtig.
3: Ja, maar dit genre weet je dat niet.
1: Ik voel 88.
0: Voor 88? Oké.
3: Dit genre weet je het niet.
0: En de 3?
1: Nee. Gelijkspel.
3: Nee, ik moet nog kunnen winnen, toch?
0: Kan je nog eentje doen?
3: Oh, hij is gonna be picked up.
2: Want toen mensen komt naar buiten sleuren.
0: Ja, ook komt naar buiten sleuren. Voordat je bij de deur is.
3: Hou die klink omhoog.
2: Oh.
4: The Dolby to kick you out.
0: Ik.
2: Tussen 93 en 98.
0: Oké.
2: Ja!
0: Goed bezig.
2: Goed gedaan.
0: Win je altijd uw spelletjes?
2: Ja, nee.
0: Nee,
2: nooit.
0: <Nee, laughs>
2: Dankjewel, Lotswaar, jongens. Eindelijk is mag winnen.
0: Yeah.
1: Wel een beetje later winnen, hoor. Ja, wel later winnen.
0: Ik heb wel een hele sterke tegenstander, dat is wel.
2: Is goed genoeg.
0: Maar je laat het toch mooi dat je hebt gewonnen.
4: Zelfs
0: met
2: vrouwen. Hé,
0: Dirk.
2: Leuk, man.
0: Ja. Echt top.
3: Mogen we jou nog één ding vragen?
2: Ja.
3: Eén ding.
0: Oh ja.
3: We hebben een eer voor zowel jou als onszelf. We hebben daar onze brand new loodzware jongens banner. Zou je die willen tekenen?
2: Absoluut. Met veel plezier.
0: Nou, tof. Hartstikke gooi. Gaan we allemaal vol haar met allemaal handtekeningen van muzikanten.
4: Dit is de eerste.
0: En dit is de eerste inderdaad.
3: Dankjewel.
0: Hey, dankjewel Dirk. Ontzettend veel succes zometeen. Mijn wingers, wij gaan allemaal vol gaan zitten
1: kijken. We gaan vooraan staan.
0: Heel veel succes. En nou, wie weet, komen we nog een keer tegen elkaar.
2: Hopelijk wel.
0: Altijd een keer welkom in de show. Vanuit ons eentje is niet zo handig, maar... meestal onze show duurt 2-3 uur. Gaan we ontzettend veel ouwe hoeren. Mm-hmm. Als je nog een keer bent en zin hebt, van harte welkom.
2: Zeker.
0: Dankjewel, Dirk.
3: Bedankt.
0: We gaan nu draaien Megadeth met Tipping Point. Yeah.

0: Dat was Megadeth, Tipping Point.
1: Ja hoor.
0: Het zit er weer op voor Style of Heaven.
2: Maar ik heb nog wel een leuk nieuwtje.
0: Oh.
2: Kunnen we dat vertellen?
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: want ik heb... Kijk, wij werden super... Ik werd super tof benaderd door die tourmanager. Om de trommelaar in onze show te krijgen.
0: Ja, onze Dirk.
2: Onze Dirk. En allemaal heel vriendelijk en zo. Dus ik denk, weet je, ik stuur hem nog even. Dat is nog een leuk berichtje.
1: Ja.
2: Zo van, joh.
0: Na het interview.
2: Ik heb hem vandaag een berichtje gestuurd. Van, joh, ik wil je nog even bedanken. Weet je, het was helemaal top.
0: Ja.
2: En krijg ik terug. Of course, he had a fantastic time, by the way. He was sad I had to drag him out of there. He was super impressed by your team.
1: Ja?
0: Oh, echt?
1: Nou, ja. Kijk eens aan.
0: Onze Dirk.
2: Hij is hier niks gewend. Ik dacht, dat wordt hij waarschijnlijk slecht behandeld.
1: Nou, dat was toch super gezellig, zoals je net ook hoorde. Maar ik vond
0: dit verdient een ontzettend lekker applaus, jongens. Wat leuk.
2: Dus ik heb meteen even weer gekopt van, joh, als hij 2 uur bij ons wil zitten.
1: Dan was dat, welkom. DB's in Utrecht.
0: Ja, toch? Even in DB's in Utrecht. Ja, dat is leuk.
1: Halen we wel op van Schiphol. Dat doen we dan wel.
0: Niet hoeven zeggen. Doet hij wel. Ja. En dat vind ik wel heel erg...
2: Ja, ik kwam er heel gemeen uit. Maar ja, die gasten vonden het zelf ook hilarisch dat ze hem er echt uit hebben moeten sleuren.
0: Ja.
2: Want ja, de manager stond eerst bij de deur keurig. En toen heb jij hem volledig genegeerd.
0: Ja.
2: Toen is hij onze cabin omgelopen.
1: Ja, stond
2: hij
1: aan.
2: Ja, maar echt zo tussen het hek en het raam.
1: Heel, heel, heel krap.
2: Zo'n gigantische dude.
0: Zo'n geplakte wankige drama.
2: En hij lacht zo en wijst op zijn pols van...
1: Het is tijd.
2: Vervolgens wordt hij gewoon keihard genegeerd, Dirk.
1: Je weer terug naar de voorkant.
0: Het was
1: zo. Jij houdt die deurkruk omhoog.
2: De deur omhoog.
0: Maar het was ook veel te gezellig.
2: Ja, was het erop.
1: Dirk wilde niet weg.
0: Dirk wilde hem niet weg.
1: Als je had moeten kiezen tussen optreden en nog een paar uurtjes doortrekken om Rits te spelen.
0: Dat denk
1: had
0: ik
1: hij
0: ook,
1: dat laatste gedaan.
0: Ik denk Rifter. Het ook.
2: Ja,
0: ik denk dat...
2: Overigens te gek in elkaar van ons. Moet even een foto's
1: van. Dat was echt leuk. Hebben we een foto's van gemaakt.
0: Ja, dat is leuk. Jongens, we gaan afronden. Ivo, de radio editie. Dit was Sound of Heaven. In de XL gaan we nog even een soort even nababbelen wat we ervan vonden enzovoort.
1: Doen we.
0: Maar goed, dit is het wat de radio deel betreft.
1: Nou, dan tot bij XL zou ik zeggen.
0: En tot volgende week.
1: Hey,
3: Kink Distortion. De loodzware jongens. Kink. Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.
7: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7,77.
2: Wat een geld.
3: 18.000.
4: Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18 plus speelbewust.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: King, Distortion.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

away from me.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: King. Distortion.

0: but tonight we get even.
1: Body Count, Cop Killer op Kink Distortion. Is het een goede morgen of is het een goede nacht? Of hoe moet je het eigenlijk inschalen? Het is 12 uur geweest en dit is de nacht. De zaterdagnacht. De zaterdag op zondagnacht op Kink Distortion. En dan zul je zeggen, ik hoor in één keer een stem. Wat is dit? Dit is een, zeg maar, een verrassende nachtshow. Laten we het zomaar even omschrijven. Tot aan 2 uur ben ik Mike Arends op Kink Distortion. Ga ik hele mooie platen voor je draaien. Waaronder straks Beartooth en Pure Ecstasy. Maar nu eerst Motorhead op Kink Distortion. Dit is Born to...

Beartooth en Pure Ecstasy op King Distortion. En mocht je het allemaal mee hebben gekregen, dit weekend is het Into the Grave Festival in Leeuwarden. En misschien lig je nu wel lekker in je tentje of in je campertje of in je caravannetje na te chillen over deze geweldige dag die werd afgesloten door Mastodon. En Mastodon die bracht vorige week een nieuwe single uit. En die heet Your Ghost Again. En dat is een bijzondere release. Want het is de eerste namelijk zonder gitarist, medeoprichter, zanger Brent Hinds. Hij stapte uit de band 1,5-2 jaar geleden. En daarbovenop verongelukte hij ook nog eens vorig jaar door een motorongeluk. De nieuwe single van Mastodon gaat over Brad Hinds, is een ode aan Brad Hinds en heet Your Ghost Again. En ik mag eerlijk zeggen, wat een geweldige track is dat geworden. Je hoort hem nu op King Distortion, Mastodon, Your Ghost Again.

Dragon Force en Doomsday Party. Een track die de fans nogal verdeeld laat. Sommigen vinden het weggooi pop en plastic fantastic. En de nieuwe fans die vinden het fantastisch. Deze Doomsday Party van Dragon Force. Zo dadelijk mag ik nog onder andere Arch Enemy, In Flames en Linkin Park voor je draaien. Nog veel meer King Distortion. Maar eerst Slipknot. Dit is Birth of the Cruel.

Distortion.

Hij is 26 jaar oud, dit nummer. Het komt uit 2000. Staat op het album Hybrid Theory. Linkin Park op King Distortion. En natuurlijk One Step Closer. Ik zit even naar het festival weer van morgen te kijken. Oh, het valt wel mee. Het blijft droog, grotendeels. 18 graden. Moet misschien s'avonds even een jasje aan, dan koelt het wat af. Maar op zich is het best allemaal te doen. Zometeen op King Distortion heb ik voor jou Shine Down, Safe and Sound, maar eerst In Flames en Dead Alone.

is de pop-up nachtshow. Een soort winkeltje, pop-up winkeltje die in één keer er voor jou was deze nacht. En die we straks na 2 uur weer rustig terugzetten in het magazijn van King Distortion. Je hoorde Nemesis van Arch Enemy. En nu is dit Marilyn Manson.

Trouwens ook nog eens een keertje in de gitaar ref top 100 van Kink. Niet alleen in 2025, maar ook dit jaar in 2026 als beste gitaar riff gekozen door de luisteraars van Kink. En daar kunnen wij van Kink Distortion het natuurlijk alleen maar grondig mee eens zijn. Dit is de pop-up nachtshow op Kink Distortion met zo dadelijk muziek van Black Veil Brides en Bleeders van het fantastische nieuwe album van de band. Pantera heb ik ook nog voor je, maar eerst Kwerletak en Mierda.

Zaligmakende groove metal van Pantera. Je hoorde een nieuw level. Soms is het heel mooi als je een bandje ontdekt die dan nog heel klein is. En dat was met deze Finse band het geval. Ik zag ze 2 jaar geleden in april op een zolder in Luxor, Arnhem, in het voorprogramma van de Nederlandse band Dear Mother. En de band die knalde me van mijn sokken. De uitstraling, de songs, de energy. Het was fantastisch. Even later zag ik ze nog op Noorderslag in Tilburg. Groningen is dat natuurlijk. En weer een fantastische show. Vorig jaar sprak ik in De Keiharde met zangeres Lotta Ruttehinen over hun album toen Deathmatch. En wat zag ik nou ineens van de week? Er is een gloednieuwe single. En daar word ik dan heel, heel, heel erg blij van. Nieuwe single van Luna Kills is uit. En dit jaar staan ze zelfs op Alcatraz, het Belgische metal festival. Wat een sprong heeft deze band gemaakt. Dit is dus die nieuwe single van Luna Kills. Afgelopen donderdag kwam die uit. En hij heet Lower.

weet dat er heel veel mannen zijn die zouden willen dat ze zo laag konden praten als Peter Steele. Er kunnen ook de mannen zijn die nog meer dingen van Peter Steele heel graag hadden willen gehad. Maar dat is een heel ander onderwerp. En niet voor deze nacht op Kink Distortion. Waar we zo dadelijk Periphery hebben. Schitterende song. Die heet... even kijken. Heaven on High. En dan wordt toch een beetje slaperig. Je merkt het. Maar eerst gaan we genieten. Ja, call me a nerd. Maar dit is zo mooi. Schitterende wisselwerking tussen de akoestische gitaar en die prachtige zanglijnen. Nou, weet je, ga luisteren en geniet van het gitaarspel van Jeff Loomis. Deze track van Nevermore, Believe in Nothing. Wat een schoonheid.

Still counting. Vol beat op King Distortion. En we tellen af naar 2 uur. Want dan gaat deze pop-up store, pop-up nachtshow weer het magazijn van Kink in. En wens ik jou een waanzinnige nacht nog. Wat je ook gaat doen, geniet ervan. En wij spreken elkaar binnenkort wel ergens weer op King Distortion. Ik was Mike Arends. Ik mocht tot 2 uur bij je zijn. En dit is nog Limp Bizkit en My Way.

0: Check out my melody.
1: Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.